een reisvraag voor je. Stel, je bent op vakantie in een land met een geel reisadvies. Is het slim om tijdens je trip het reisadvies in de gaten te blijven houden? Ja, reisadviezen kunnen altijd van kleur veranderen. Zo betekent de verandering van geel naar oranje dat het onveilig is geworden in een land of gebied. En dat heeft gevolgen voor je vakantie. Check het reisadvies op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.
1: Fleuzieke omroep.

0: Zeg, wat ik me afvroeg over die hoge energierekening. Mijn huis is al wat ouder en ik wil met de isolatie aan de slag. Helpt het nou echt?
1: Jazeker, mevrouw. Het isoleren van bijvoorbeeld uw spouwmuur of de vloer maakt een groot verschil voor uw energieverbruik. En ook goed om te weten, er zijn allerlei subsidies en leningen voor.
2: Je huis verbeteren. Wacht niet langer en kijk wat er met isolatie voor jou te winnen valt op verbeterjehuis.nl.

0: FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 3:00.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Asielminister Bart van den Brink heeft onverwacht het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel bezocht. Daar sprak hij met asielzoekers, het Rode Kruis, het COA en burgemeester Jaap Velema. Van den Brink riep gemeenten opnieuw op om snel extra opvangplekken beschikbaar te stellen. Het kabinet geeft Frisia toestemming om zoutwinning onder de Waddenzee voor te zetten en uit te breiden bij de ballastplaat. Natuurorganisaties, waaronder de Waddenvereniging, vrezen bodemdaling en schade aan het beschermde natuurgebied waar veel trekvogels voedsel zoeken tijdens laag water. Verkeersboetes stijgen volgens jaar waarschijnlijk met 2,7% door inflatiecorrectie. Een boete voor bijvoorbeeld door roodrijden gaat daardoor van 320 naar 328 euro. Het Openbaar Ministerie en de Raad voor de Rechtspraak vinden de boetes te hoog en waarschuwen voor financiële problemen bij mensen die niet kunnen betalen. Veroordeeld tot 15 jaar cel voor het plannen van een aanslag rond concerten van Taylor Swift in Wenen in 2024. Medeverdachte Arda K. kreeg 12 jaar gevangenisstraf. De geplande concerten werden destijds afgelast vanwege de dreiging. Ten slotte nog het weer. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar later ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevo.

Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen. Kies daarom een ander moment om je wasmachine of vaatwasser aan te zetten. En laat dan ook je auto of e-bike op. Dus gebruik zo min mogelijk stroom tussen 4 en 9, dan gaan we de stroompiek tegen. Zet ook de knop om.

0: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
1: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.

Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.

0: U luistert naar de Flevoziek Omroep. Het is 4 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht. Ik ben Maurice de Jong. Asielminister Bart van den Brink heeft onverwacht het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel bezocht. Daar sprak hij met asielzoekers, het Rode Kruis, het COA en burgemeester Jaap Velema. Van den Brink riep gemeente opnieuw op om snel extra opvangplekken beschikbaar te stellen. Het kabinet geeft Frisia toestemming om zoutwinning onder de Waddenzee voor te zetten en uit te breiden bij de ballastplaat. Natuurorganisaties, waaronder de Waddenvereniging, vrezen bodemdaling en schade aan het beschermde natuurgebied waar veel trekvogels voedsel zoeken tijdens laag water. Verkeersboetes stijgen volgens jaar waarschijnlijk met 2,7% door inflatiecorrectie. Een boete voor bijvoorbeeld door roodrijden gaat daardoor van 320 naar 328 euro. Het Openbaar Ministerie en de Raad voor de Rechtspraak vinden de boetes te hoog en waarschuwen voor financiële problemen bij mensen die niet kunnen betalen. Een Oostenrijkse rechtbank heeft Beran A. veroordeeld tot 15 jaar cel voor het plannen van een aanslag rond concerten van Taylor Swift in Wenen in 2024. Medeverdachte Arda K. kreeg 12 jaar gevangenisstraf. De geplande concerten werden destijds afgelast vanwege de dreiging. Ten slotte nog het weer. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar later ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden. En tot zover het nieuws.
2: Welkom bij de Flevozieke Omroep.

0: Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op vakantie in een land met een geel reisadvies. Is het slim om tijdens je trip het reisadvies in de gaten te blijven houden? Ja, reisadviezen kunnen altijd van kleur veranderen. Zo betekent de verandering van geel naar oranje dat het onveilig is geworden in een land of gebied. En dat heeft gevolgen voor je vakantie. Check het reisadvies op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.
1: Clytus, I'm bored. What plaything can you offer me today?
2: An obscure body in the SK system, Your Majesty. The inhabitants refer to it as the planet Earth.
1: How peaceful it looks.

0: elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleu Ziekenomroep, medisch verantwoord.
1: Luister elke dag naar Kanaal 40.
2: De Flevo Ziekenomroep.
1: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
2: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: De FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 5:00.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Asielminister Bart van den Brink heeft onverwacht het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel bezocht. Daar sprak hij met asielzoekers, het Rode Kruis, het COA en burgemeester Jaap Velema. Van den Brink riep gemeente opnieuw op om snel extra opvangplekken beschikbaar te stellen. Het kabinet geeft Frisia toestemming om zoutwinning onder de Waddenzee voor te zetten en uit te breiden bij de ballastplaat. Natuurorganisaties, waaronder de Waddenvereniging, vrezen bodemdaling en schade aan het beschermde natuurgebied waar veel trekvogels voedsel zoeken tijdens laag water. Verkeersboetes stijgen volgens jaar waarschijnlijk met 2,7% door inflatiecorrectie. Een boete voor bijvoorbeeld door roodrijden gaat daardoor van €320 naar €328. Het Openbaar Ministerie en de Raad voor de Rechtspraak vinden de boetes te hoog en waarschuwen voor financiële problemen bij mensen die niet kunnen betalen. Een Oostenrijkse rechtbank heeft Beran A. veroordeeld tot 15 jaar cel voor het plannen van een aanslag rond concerten van Taylor Swift in Wenen in 2024. Medeverdachte Arda K. kreeg 12 jaar gevangenisstraf. De geplande concerten werden destijds afgelast vanwege de dreiging. Ten slotte nog het weer. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar later ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo
3: Chica!

0: Luister elke dag naar Kanaal 40.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Luister elke dag naar Kanaal 40.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
1: Flevoziekenomroep.

De grootste landen loeren op de gulden. Hoe krijgen we die standaard naar omlaag? Ze steken bijna allen in de schulden en lijden onder een inflatieplaag. Het meeste loeren nog de speculanten met argusogen naar een vette buit. Maar wat men ook probeert, de pop blijft ongedeerd, want steeds weer zingt Colijn fijntjes lachend dit refrein. Dat zou je wel willen, dat wil iedereen, maar juist het verlangen, dat houdt je op de been. Je moet je maar schikken in vreugde en verdriet, want wat je graag zou willen, dat krijg je lekker niet. Want wat je graag zou willen, dat krijg je lekker niet. Da-ra-ra-ra. Mijn vrouw had de azijnfles leeg gedronken. Toen riep ze, man, let nou eens op mijn lijn. Hoeveel denk jij dat ik al ben geslonken? Precies de helft van één zo'n fles azijn. Ik stond perplex, zo dun was ze geworden. Gaf haar direct een nieuwe fles cadeau. Ze riep, je bent abuis, haal slagroomtaart in huis. Het gaat me zo te snel, ik drink jou tot vrijgezel. En dat zou je wel willen, dat wil iedereen. Maar juist het verlangen, dat houdt je op de been. Je moet je maar schikken in vreugde en verdriet. Want wat je graag zou willen, dat krijg je lekker niet. Want wat je graag zou willen, dat krijg je lekker niet. De vrede is nog altijd een illusie, die alle harten sneller kloppen doet. Genève is nog altijd in discussie, al lukt het niet, de wil is toch wel goed. Tot schade der gemeente gasfabrieken, luidt nu de zinspreuk, doe het niet met gas. Een mooie spreuk is dat, maar midden in het debat vertoont God maar zijn snuit en roept schamper lachend uit. Dat zou je wel willen, dat wil iedereen, maar juist het verlangen, dat houdt je op de been. Je moet je maar schikken in vreugde of verdriet, want wat je graag zou willen, dat krijg je lekker niet. Want wat je graag zou willen,

before. And tomorrow's let me hold you like I never did.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent in Noord-Afrika en je koopt op een markt lekkere mandarijnen. Mag je deze dan meenemen naar Nederland? Nee. Op fruit van buiten de EU kunnen ziektes en plagen zitten. Voorkom dus dat je deze meeneemt en check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 6 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Onderhandelaars van de Verenigde Staten en Iran hebben een akkoord bereikt om het staakt het vuren met 60 dagen te verlengen. Dat melden Amerikaanse bronnen. Dit moet ruimte bieden voor verdere onderhandelingen over het Iraanse nucleaire programma. Het akkoord bevat naar verluid ook afspraken over het opheffen van de scheepvaartbeperkingen in de straat van Hormuz. Iran heeft het nieuws nog niet bevestigd. In zowel Uithoorn als Deventer zijn gisteravond demonstraties gehouden rond de komst van asielopvang. Voor- en tegenstanders stonden in beide steden tegenover elkaar, waarbij de politie en de ME aanwezig waren om de groepen gescheiden te houden. In Uithoorn zijn plannen om 250 asielzoekers op te vangen en daar werd de sfeer rond 9 uur grimmig. Hierbij werd onder meer gegooid met eieren, glas en blauwe verf. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw met 2,7% omhoog, omdat het kabinet ze laat meestijgen met de inflatie. Veel mensen ergeren zich aan de hoogte van de boetes en ook de Tweede Kamer zet grote vraagtekens bij de stijgingen. Toch houdt het kabinet vast aan de verhoging. De reden hiervoor is dat de overheid de inkomsten uit de boetes hard nodig heeft om de begroting sluitend te krijgen. En rapper Jay, voorheen bekend als Kanye West, staat volgende week toch in het Gelredome. De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch heeft gisteravond de vergunning verleend voor de concerten op 6 en 8 juni. De Tweede Kamer wil de rapper liever niet in Nederland te hebben, omdat hij zich in het verleden meermaals antisemitisch heeft uitgelaten. Het weer nog. Vanuit het zuiden wordt zeer warme lucht aangevoerd, waardoor de temperatuur aan het eind van de ochtend al tussen 23 en 28 graden ligt. Uiteindelijk stijgt het kwik naar een tropische 30 tot 33 graden. Later vandaag neemt met name in het zuidoosten de kans op een stevige regen- of onweersbui toe. En tot zover het nieuws.
2: Luister elke dag naar Kanaal 40.
3: De Flevo Ziekenomroep.
2: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
3: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 7 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Onderhandelaars van de Verenigde Staten en Iran hebben een akkoord bereikt om het staakt-het-vuren met 60 dagen te verlengen. Dat melden Amerikaanse bronnen. Dit moet ruimte bieden voor verdere onderhandelingen over het Iraanse nucleaire programma. Het akkoord bevat naar verluid ook afspraken over het opheffen van de scheepvaartbeperkingen in de straat van Hormuz. Iran heeft het nieuws nog niet bevestigd. In zowel Uithoorn als Deventer zijn gisteravond demonstraties gehouden rond de komst van asielopvang. Voor- en tegenstanders stonden in beide steden tegenover elkaar, waarbij de politie en de ME aanwezig waren om de groepen gescheiden te houden. In Uithoorn zijn plannen om 250 asielzoekers op te vangen en daar werd de sfeer rond 9 uur grimmig. Hierbij werd onder meer gegooid met eieren, glas en blauwe verf. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw met 2,7% omhoog omdat het kabinet ze laat meestijgen met de inflatie. Veel mensen ergeren zich aan de hoogte van de boetes en ook de Tweede Kamer zet grote vraagtekens bij de stijgingen. Toch houdt het kabinet vast aan de verhoging. De reden hiervoor is dat de overheid de inkomsten uit de boetes hard nodig heeft om de begroting sluitend te krijgen. En rapper Jay, voorheen bekend als Kanye West, staat volgende week toch in het Gelredome. De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch heeft gisteravond de vergunning verleend voor de concerten op 6 en 8 juni. De Tweede Kamer wil de rapper liever niet in Nederland te hebben, omdat hij zich in het verleden meermaals antisemitisch heeft uitgelaten. Het weer nog. Vanuit het zuiden wordt zeer warme lucht aangevoerd, waardoor de temperatuur aan het eind van de ochtend al tussen 23 en 28 graden ligt. Uiteindelijk stijgt het kwik naar een tropische 30 tot 33 graden. Later vandaag neemt met name in het zuidoosten de kans op een stevige regen- of onweersbui toe. En tot zover het nieuws. Flevo, zieken omroep.

Het was eens in de vakantiedagen, weet je nog wel oudje, dat wij dat fotoalbum zagen, weet je nog wel oudje. We kiekten ons kind toen het in slaap was gezakt en hebben dat voor in het album geplakt. Weet je nog wel, oudje? Wij

je nog wel, oudje? Dat boek zat vol herinneringen. Weet je nog wel, oudje? We zeiden wel eens, als hij 7 zal zijn. En

0: Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekomroep.nl.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep met Easy Listening muziek.

0: de FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 8 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Vandaag is de eerste dag van de openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie die de aanpak van de coronaperiode onderzoekt. Viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins komen als eerste vertellen over het begin van de crisis. De komende maanden zullen nog tientallen andere betrokkenen worden gehoord. Met deze verhoren hoopt de enquêtecommissie nieuwe feiten naar boven te halen. De verwachting is dat het eindverslag begin volgend jaar klaar zal zijn. Onderhandelaars van de Verenigde Staten en Iran hebben een akkoord bereikt om het staakt-het-vuren met 60 dagen te verlengen, dat meldt Amerikaanse bronnen. Dit moet ruimte bieden voor verdere onderhandelingen over het Iraanse nucleaire programma. Het akkoord bevat naar verluid ook afspraken over het opheffen van de scheepvaartbeperkingen in de straat van Hormuz. Iran heeft dit nieuws nog niet bevestigd. In zowel Uithoorn als Deventer zijn gisteravond demonstraties gehouden rond de komst van asielopvang. Voor- en tegenstanders stonden in beide steden tegenover elkaar. In Uithoorn zijn plannen om 250 asielzoekers op te vangen. En daar werd de sfeer rond 9 uur grimmig. Volgens de verslaggever stonden tegenstanders na een speech van PVV-leider Geert Wilders oog in oog met de voorstanders. Hierbij werd onder meer gegooid met eieren, glas en blauwe verf. En de verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog met 2,7%. Veel mensen ergeren zich aan de hoogte van de boetes. En ook de Tweede Kamer zet grote vraagtekens bij de stijgingen. Toch houdt het kabinet vast aan de stijging. Het weer nog. Vanuit het zuiden wordt zeer warme lucht aangevoerd, waardoor de temperatuur aan het eind van de ochtend al tussen 23 en 28 graden ligt. Uiteindelijk stijgt het kwik naar een tropische 30 tot 33 graden. Later vandaag neemt met name in het zuidoosten de kans op een stevige regen- of onweersbui toe. En tot zover het nieuws.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca, voordelig alternatief in autoschadeherstel.
3: Tot 10 uur is dit de Flevo Ziekenomroep met de muzikale vaart.
4: De opkikker van de maand.
5: Wat gaan we doen?
6: Manhattan.
5: Manhattan?
6: Van Lawrence Hart en Richard Rodgers.

0: laatste keer in dit programma, hè?
1: Laatste keer in dit programma. Ja, ja, dan gaan we naar
0: de opkikker.
1: Want de opkikker van juni.
0: Want volgende maand is het zomer.
1: Ja, zeker.
0: Ja, het is nu ook zomer.
1: Ja, kun je wel stellen, ja.
0: Ja, dat vind ik wel. Ik vind het een beetje zachtjes. Ligt dat aan mij of niet?
1: Nou, ik hoor jou luid en duidelijk.
0: Luid en duidelijk nog wel. Hé, hey, maar jij bent Jan van Heunen.
1: En jij bent Peter Bakker.
0: En we gaan tot 10 uur gaan we weer de muzikale vaart doen. Op geweldig. Deze donderdagavond of vrijdagochtend als u naar de herhaling luistert. En dat betekent dat we gewoon lekker veel muziek gaan draaien. Af en toe er wat over vertellen. Rond 9:30 iets van cabaret hebben. Nou, dat is het eigenlijk wel, hè?
1: Ja, dus we gaan beginnen, denk ik.
0: Zullen we doen?
1: Ja.
0: Ik zei dat het zomer was, hè?
1: Nou,
0: daar is die.
1: Beter kunnen we niet beginnen dan.
0: Nee, precies. Mungo Jerry in de summertime.

0: mooi, man.
1: Uit de United Kingdom.
0: Oh ja?
1: Ja, Olivia Lauren Dean. En in 2017 verscheen ze voor het eerst als achtergrondzangeres bij de band Rudimental. En voordat ze aan een solo-carrière begon in 2023, had ze internationaal succes met het album Messi, gevolgd door het album The Art of Loving uit 2025. En daar komt dit nummer vanaf. Nieuwe single.
0: Ja, nou mooi.
1: Ja.
0: Ja, het is wel een apart. Een beetje apart.
1: Nee. Ja, ja, ze ziet er ook wel een beetje apart uit.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Ja, ik heb geen plaatje ervan. Ja,
1: ik wel.
0: Ja, jij wel. Natuurlijk, ja. Hey, de Mungo Jerry die zat er nog voor met In the Summertime. Een hele grote zomerrit. Er komen er nog een paar meer voorbij met het thema summer. Want ik was er op het zoeken vanmiddag. Ik denk, oh, dat is wel leuk.
1: Ja, dat is ook leuk.
0: Ik heb er één weg gedaan. Niet ook niet.
1: Wil je vertellen wie?
0: Nee.
1: Ik ga niet vertellen.
0: We gaan naar Samantha Fox. Nothing gonna stop us now.

0: Je bent nog nooit met je schoonmoeder getrouwd?
1: Nee. Huh? Nou ja, sommige wel.
0: Ja,
1: het gebeurde ook wel dat de schoonmoeder de appartijdelijker uitziet als de dochter zelf. Maar dat even terzijde.
0: Ik hoop niet dat je het... Laat maar zitten.
1: Nee,
0: schoonmoederblues, Bas Derksen. En jij zegt, die bestaat helemaal niet.
1: Nee, dat is weer zo'n AI-gevalletje.
0: Net als Michael Bennett en zo.
1: Ja, ja, een beetje als Michael Bennett. Het wordt ook specifiek ook aangegeven. Ze mogen het ook niet meer zo uitbrengen. Er wordt nu echt bijzetten dat het AI geconstrueerd is.
0: Ah ja?
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Nou, dat heb ik nog niet. Daar ben ik nog niet tegengekomen.
1: Ja, nee, je kreeg er een heel verhaaltje bij dat het AI geconstrueerd was en dat het niet echt was.
0: Dat heb je ook met die Duitser.
1: Ja, die heb je ook een keer gedraaid.
0: Ja, die heb ik ook een keer gedraaid. Ik denk eens in de twee dagen brengt hij een nieuwe single uit, zeg maar, een nieuw ding.
1: Ja.
0: En dat is allemaal dus AI.
1: Ja.
0: Alleen, hij maakt wel de tekst zelf.
1: Nou ja, goed, dat zal deze jongen ook wel gedaan hebben. En hij heeft zich een beetje Derks genoemd. Waarschijnlijk omdat hij fan is van Johan Derksen.
0: Ja.
1: Ja, maar dat is blues natuurlijk.
0: Ja.
1: Dus hij heeft gewoon...
0: Dat wel.
1: Maar goed, het klonk wel aardig, moet ik zeggen.
0: Het is wel grappig.
1: Ja.
0: Samantha Fox staat ervoor met Nothing's Gonna Stop Us Now.
1: Ja.
0: En we gaan nu even de school...
1: Heerlijk. Oh, ik ben zo blij dat je deze gaat draaien.
0: Ja.
1: Ach, geweldig. Ja. Ik hou hiervan.
0: We gaan even... Ja, dat gaat weer gebeuren, hè. De komende weken gaan de scholen weer uit.
1: Ja.
0: En dan hebben we weer zomervakantie.
1: Ja.
0: Alice Cooper heeft daar in de jaren 70 een plaatje van gemaakt. En die gaan we nu draaien.
1: Mooi.

0: Ach, ken je dat nog? Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen, meneer?
1: Ja.
0: Ja, leuk toch? Ik heb het niet heel veel gezien, maar er is wel voorbij gebleven nog. Ja. En mijn grote vriend Rob Draai speelde er ook in mee natuurlijk.
1: Ja, uiteraard. Ja.
0: Maar goed, dit was Loekie Knol. En zij was is nog steeds een Nederlandse zangeres en actrice. En ze speelde lange tijd samen met Henry Langeveld. Waarbij Knol de zang en presentatie op zich nam. En Langeveld de vleugel speelde. Ja, wel even.
1: Ja, ja. Nou, mooi.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: En in Kunt u mij de weg naar Hamel vertellen, was lid Wientje Wallig.
1: Ja.
0: De dochter van de burgemeester.
1: Oh, dat wist ik dan weer niet. Maar ik wist wel dat het lid Wientje was. Niet dat ik het ook veel gezien heb, maar... Want,
0: dat zijn van die dingen die blijven dan in je... Toch in je brein ergens hangen.
1: Ja, je hebt er helemaal niks aan in die informatie. Zo is er wel meer. Dat je blijft hangen waar je helemaal niks aan hebt. School Zout van Alice Cooper zat daarvoor. Ja, jij ziet er gelijk weer wat bij, hè? Natuurlijk.
0: Ja, dat zal niet.
1: We gaan naar...
2: Flevo Verzoekplaat.
1: Dan mag ik even vertellen welke.
0: Oh ja, The Road to Mandalay wordt weer aangevraagd van Robbie Williams. Is eindelijk weer eens een keer wat van Robbie. Daar hebben we heel lang niets van gedraaid.
1: Robbie Williams.
0: Robbie, ja.
1: Hij gaat met Felix eten.
0: Ja, ook dat toch. Ik vind het trouwens wel een leuke reclame. Moet ik echt toegeven, ja, ik vind het wel leuk gemaakt.
1: Ja, is wel grappig.
0: Maar goed, niets over de KitKat en zo.
1: Ik snap. Whiskas.
0: Ja, en Whiskas, ja.
1: Want zit er weer reclame.
0: En Gourmet en dat soort dingen allemaal. Maar goed, The Road to Mandalay, aangevraagd door Harriet. En voor iedereen die luistert en ook vooral voor het verplegend personeel. Want die zijn vanavond natuurlijk ook weer druk in de weer met toch allerlei dingen. En opletten of de patiënten wel allemaal goed liggen, erbij liggen en wat eten hebben en dat soort dingen allemaal.
1: Ja, precies. Dat,
0: en dan heb je natuurlijk ook van die mensen die altijd even een praatje willen en even gauw aan het knopje drukken. En dan komen ze eventjes bij het gelijk klitsen.
1: Oh ja?
0: Ja, doen ze ook wel eens.
1: Oh.
0: Ze hebben er wat minder tijd voor tegenwoordig. Want,
1: ja, wil ik zeggen.
0: Maar nee, dat willen ze nog wel eens doen. Dus toen ik 10 jaar geleden in het ziekenhuis lag, werd het nog wel gedaan. Toen kwam hij, lak me onderhouden.
1: Robbie Williams.
0: Robbie.
1: En The Road to Mandalay.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: niet zo'n groot hit van hem geweest, deze live.
1: Nee, dat is inderdaad niet een hele grote geweest. We hebben wel wat andere gedaan, zoals bijvoorbeeld Red Red Wine is wel een bolk geweest. En Now Is The Time is een hele grote geweest.
0: Heeft hij Red Red Wine ook die hitparade ingezongen?
1: 1968, ja.
0: Ja. Nou, ik weet wel, hoe heet die andere? You Take Me Where The Music...
1: I'll go where your music takes me.
0: Die bijvoorbeeld. Jimmy James samen met de Vagabonds was dat. Maar dit was Jimmy James' solo ding.
1: Hey, heb ik toch wel een beetje live gezongen, hè?
0: Toch live gezongen.
1: Ja, dat bedoel ik.
0: Ja, straks na het nieuws van 9 uur ga ik het nog een keer doen.
1: Oh, oké. Okay.
0: Je weet het nog niet, maar... We zetten gewoon weer een muziekbandje op.
1: Ach, zo is dat.
0: Zingen met die handel. En Harriet vroeg Robbie Williams aan met The Road to Mandalay. Heerlijk nummer. We gaan er nu twee achter elkaar draaien. De ene is een cover. En dat is een cover van een Duitse nummer. Die geschreven is door Peter met, Peter met de Pukkel. Die heeft hem op de plaat gezet. Peter Maffay. Het origineel.
1: Ja.
0: Het is eigenlijk gebaseerd op het nummer wat we nu gaan draaien. Want dat is de aanleiding geweest van Peter om dat nummer te schrijven. Want eigenlijk is de inhoud, de strekking van het verhaal is hetzelfde. Je gaat op het strand liggen en je wordt wakker en dan ben je een kerel.
1: Nou.
0: Ik snap er helemaal geen reet van, maar goed, dat maakt niet uit. U weet inmiddels wel dat we het hebben over Rob de Nijs met Het werd zomer en Summer, the first time van Bowie Caldwell.

0: Zo, dus toen is dat weer inderdaad. Toch een guilty pleasure. Je bent toch wel een klein beetje fan van Op de Nijs.
1: Nou ja, ze hadden mij gezegd van... als je het warm hebt, hè, zo met dat warme weer... en morgen wordt het ook weer broeierig warm... dan moet je winterplaatjes gaan draaien.
0: Ja, nou ja. Ah, ik kreeg net al een appje van of ze dat ook mogen aanvragen... winternummertjes.
1: Ja hoor, natuurlijk.
0: Nou, altijd.
1: Ja. Ja, ja, maar altijd.
0: Zo is dat.
1: Ik zou zeggen, Love Unlimited met It Will Be Winter Outside of zo. Dat is leuk.
0: Ja.
1: Maar ja, dan it's warm inside. Dan krijg je het weer warm van. Ja. Dat schiet ook weer niet op dan. Dus, hey, maar het was Rob de Nijs inderdaad met Winter Wonderland.
0: Ja.
1: Om even af te koelen van het werd zomer en Summer the First Time van Bobby Caldwell.
0: Leuk gevonden weer.
1: Hè?
0: Ja, zeker. Ja.
1: Ik denk, nou, ik gooi ze achter elkaar.
0: Ja.
1: We gaan naar La Ballade de Jean Giraud. Dit is
0: Gérard Lenormand.

0: Nee, hier gaat hij niet zingen, hè? Weer nog een keer. Hè? Gaat hij nog
1: nee,
0: een keer
1: hier gaat hij nog niet nog een keer. Ja,
0: dat is nou weer een beetje jammer, hè? Ja, want we komen een beetje tijd. We gaan een beetje tijd over. Gérard Lenormand met La Ballade de Jean Zoreur. Ik had vroeger een medepresentant. Ja, we deden samen presenteren. Die man heette ook Jan. Kan hij ook niks te doen? Die zei van, geef het Frans een kans, dan verliest het nooit zijn glans. Dat zei hij altijd zo heel mooi.
1: Ja.
0: En daar heb ik ook een regel voor geprobeerd te doen. Daar heb ik dat teruggeluisterd en ik denk, dat klinkt voor hem beter. We gaan even naar het nieuws van 9 uur. En aan de andere kant zijn we terug.
1: Ja, zeker.
0: Ga jij weer een stukje zingen?
1: Nou, heel fijn.
0: He? We gaan het over de zomer hebben, Jan.
1: Tuurlijk, zoals altijd.
0: Ja, pak je bladmuziek er maar vast bij.
1: Ga ik doen.
0: Tot zo.
1: Tot straks.

0: programma werd mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 9 uur.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De omstreden bezuiniging van ruim 170 miljoen euro op de gehandicaptenzorg is voorlopig van de baan. Minister Sterk heeft gisteravond laten weten dat ze elders op haar begroting een potje geld heeft gevonden om de bezuinigingen in elk geval met een jaar uit te stellen. Zorginstellingen zijn opgelucht en blij met het besluit, dat zegt ChristenUnie-fractievoorzitter Mirjam Bikker. Asielminister Bart van den Brink heeft gisteravond een onverwacht bezoek gebracht aan het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Tijdens zijn bezoek herhaalde hij zijn dringende oproep aan Nederlandse gemeenten om snel extra opvangplekken beschikbaar te stellen. De minister sprak met medewerkers van het COA en met asielzoekers die niet konden worden toegelaten. Vandaag is de eerste dag van de openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie die de aanpak van de coronaperiode onderzoekt. Al jaren bestudeert deze commissie, die op dit moment bestaat uit 5 Tweede Kamerleden, het coronabeleid. Vanaf vandaag kan het publiek ook live meekijken met dit onderzoek. Viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins komen als eerste vertellen over het begin van de crisis. En de verkeersboetes gaan volgend jaar omhoog met zo'n 2,7%. Veel mensen ergeren zich aan de hoogte van de boetes. En ook de Tweede Kamer zelf zet grote vraagtekens bij de stijgingen. Toch houdt het kabinet vast aan de verhoging. En de reden hiervoor is dat de overheid de inkomsten uit de boetes hard nodig heeft om de begroting sluitend te krijgen. Dan nog het weer. Vanuit het zuiden wordt zeer warme lucht aangevoerd, waardoor de temperatuur aan het eind van de ochtend al tussen 23 en 28 graden ligt. Uiteindelijk wordt het vandaag 30 tot lokaal 33 graden. Later vandaag neemt met name in het zuidoosten de kans op een stevige regen- of onweersbui toe. En tot zover het nieuws.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
3: Tot 10 uur is dit de Flevo Ziekenomroep. Met de muzikale vaart.

0: end for you.
1: En dat applaus is voor Jan van Leunen.
0: Zo, jongens.
1: Ja, kun je even snel gaan zitten, hè?
0: Nou.
1: Summer holiday.
0: Ja.
1: Zou je al eens uit genoeg, hè?
0: Ja, dat is toch maar.
1: Maar ook niet overdrijven.
0: Want dan ga ik nog naar zijn schoenen lopen.
1: Ja, zo is het. Summer holiday, in de uitvoering van Jan.
0: En die, dat bureau dat hier is, dat werkt niet mee.
1: Nee, die gaat niet omhoog. Oh, sorry. Dan moet je niet roepen, want dat is niet goed, hè?
0: Nee.
1: Het huisorkest er maar even achter.
0: Ja, dat lijkt me heel verstandig.
1: Allemaal onzin uitgeramen, dus. En we hebben nog een uurtje te gaan tot 10 uur. Jan van Eulen, ben jij?
0: En
1: je was net aan het zingen.
0: Ja.
1: Ja, leuk.
0: Dat is vermoeiend, hoor.
1: Ja. Moet je even uitrusten, zeker?
0: Ja, ik moet even uitrusten. Dus,
1: doen we gewoon 3 plaatjes, zeg ik. 4 plaatjes, zeg ik, in onze schelen. Nee, dat gaan we niet doen.
0: Nee.
1: Draai ze 2 en 2. Af en toe is een keertje 3.
0: Ja.
1: Straks om 9:30 hebben we ook nog wat cabaret.
0: Ja, heb je er al uit wat je gaat doen?
1: Nee, okay, ik heb nog niet gekeken.
0: Dan laten we het gewoon gebeuren. Hè?
1: We laten het gewoon...
0: Het gewoon gebeuren.
1: We doen net als de dinsdagavond, dus de shuffleschijf doen we dan.
0: De shuffleschijf, ja.
1: Ja.
0: Ja, dat kan.
1: Misschien hebben ze dat geluidje hier ook door. Nee, gewoon niet doen. Nee, doen we niet. We gaan straks even kijken wat we gaan doen. Maar in ieder geval gaan we nu naar Amy Tiger... En haar uitvoering van You're Wondering Now.

0: Ja, die Jan, die is heel blij dat deze gedraaid is. Tino Martin.
1: Nou, je hebt er nog eentje niet blij gemaakt. Dus dat gaat, ben ik niet de enige die het niks vindt.
0: Oh. Oké. Okay. Dus en ik vind het geweldig.
1: Nou, oké. Okay.
0: Jong en dom.
1: Nou, dom zeker.
0: Sorry. Nee hoor, dat is het. Ja,
1: ik lees net dat hij in 2002 de Vroger heeft geïmiteerd in de Soundmix Show. En ik heb het niet heugd dat toen nog de Soundmix Show was in 2002. Volgens mij is dat veel langer al geleden, maar... Nou, het zal dus wel. Ik weet het niet.
0: Het zal. Ik heb ook geen idee. Het is wel 24 jaar geleden, hè?
1: Ja, als je het snel zegt, gaat het hard, ja.
0: Ja, dat je denkt van, hey, kan dat nou? Maar het is inderdaad heel lang geleden.
1: Mm-hmm.
0: Jeroen van der Boom dus... Nee, Jeroen van der Boom. Ik was aan het zoeken, want die schijnt twee nieuwe singles uitgebracht te hebben.
1: Ach.
0: En die zouden volgens mij gisteravond live gaan. Maar
1: oh ja? Bij de toppers?
0: Nee, op streamingsdiensten. Je weet wel, die ik en een ander.
1: Ik en een ander, ja.
0: maar hij staat er niet in. Ik heb even gekeken. Ja, is jammer.
1: Ja, maar het is donderdag. Meestal wordt het de vrijdag wordt het vernieuwd.
0: Ja, dan zal het vrijdag zijn.
1: Ja.
0: Het is niet anders. Amy Tiger. Ik ken het niet. Ik weet het niet. Maar het nummer kende ik natuurlijk wel.
1: Ja, dat is van...
0: Amy Winehouse heeft het ook op de plaat gezet.
1: Mm-hmm.
0: En de specials.
1: Ook.
0: En het komt uit de serie. Tenminste, daar is het heel bekend door geworden. A Dead in Paradise.
1: Ja.
0: You're Wondering Now. Maar dan in een gezongen versie. Zij beginnen altijd met de instrumentale. Mm-hmm. Er is ook een langere versie van. En die kan ik ook niet vinden. Is dat informatie waar u wat aan hebt? Helemaal niks. Dus we gaan maar gauw verder weer met de muziek van The Righteous Brothers en Unchained Melody. Whoa.

0: you come from Katnado.
1: Rednecks.
2: Ja, goed hè.
1: Zo moet je dat zeggen ook, hè. Rednecks. En Gatana Joe. Heerlijk. En dat zeker achter Unchained Melody. Wat ook op zich een heel mooi nummer is natuurlijk.
2: Mm-hmm.
1: Maar daar moesten we even een klein beetje, uptempo in. Want anders gaan we slapen met z'n allen.
2: Ja, dat is niet de bedoeling nog.
1: Nee.
2: 10:00, dan mogen de luikjes wel naar beneden hoor.
1: Van ons niet.
2: We hebben het nog eerst naar huis, maar hier mogen ze dan. Dus we kunnen eigenlijk wel met een slaapdutje gaan vertrekken, denk ik, straks.
1: Nou, dat gaan we ook wel doen, hoor. Dat denk ik. Nou, laat maar zitten. Hé, hey, Unchained Melody, dus heel mooi.
2: Ja.
1: We gaan even naar...
2: Zijn niet echte broers, hè?
1: Nee, de Walker Brothers ook niet, trouwens.
2: Ze hebben wel
1: allemaal dezelfde achternaam gekozen op een gegeven moment, maar het zijn geen echte broers.
2: Nee, en ze heet ook niet allemaal Walker.
1: En ze heet ook niet allemaal Walker. Maar dat voor de show wel.
2: Ja.
1: Goed. Ook weer informatie waar je niks aan hebt.
2: Nee.
1: De vierde kaart.
2: Ja, wat gaan we daarmee doen?
1: Nou, dat staat hier.
2: Oh.
1: Brain Power in Lloyd.
2: Nou, laat maar horen.
1: Ja, weet je wat het is, of niet?
2: Jij kent de vierde kaart is het.
1: Oh, okay.
2: Het zal een, ik denk de vierde kaart, dat zal boer zijn of zo. Boer, vrouw, heer, aas, ja, boer.
1: We gaan het zo invullen. Hé, hey, we gaan trouwens Joep van Tekkers reclame doen.
2: Oh,
1: of, als reclame. Reclame. Nee, reclame mogen we niet maken.
2: Nee.
1: Maar goed, dat straks. Ja. Maar eerst de vierde kaart van Brain Power dus met Lloyd.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

Oh. En zeg, ik was dus echt, ik kwam echt zo laat Groningen binnen rijden. En ik kwam hier bij de artiesteningang. En stond er de directeur bloednerveus van, ja, ben je zo laat? Ik zeg, man, ik zit in de file. Ja, ga dan met de trein. Ik zeg, hallo. Ik zeg, ik dacht dat je mij voor de humor had ingehuurd, gek. Nou. Ja, ik ga niet graag met de trein. Ik zal u proberen uit te leggen waarom. Het heeft niks te maken met dat ik bijna nooit rijd. Het heeft meer te maken met, je kan ook lekker praten in de trein. Ik heb vaak vrienden bij me, wil je een beetje ouwe hoeren. Maar ik ben dan zo bang als ik ga praten in de trein, dat ik al die discreet telefonerende mensen stoor. Laat ik het zo zeggen. Ja, al die mensen zitten vaak te bellen en vaak op hoog niveau. Ah, ik zit in de trein, waar ben jij? Nou, zo'n gesprek wil ik niet inbreken, laat ik het zo zeggen. Dan kan je volgens mij beter in de trein bellen dan in de file. Heb je die mensen wel eens gezien die in de file zo? Die lekker hands-free zo, zitten ze te bellen? Ik zat laatst denken, je zat er als buitenaards wezen hier op deze wereld landen. Zeg maar vrijdagmiddag 4:30 vlak voor de Koentunnel. En je ziet gewoon 13 kilometer randenbillen. Dan zeg je toch, we gaan hier weg en we komen hier nooit meer terug. Maar dat is wel lachen om die telefoon. Ik heb zelf, of u het gelooft of niet, ik heb geen mobiele telefoon. Maar mijn dochter, die heeft er wel een, want die is 13 en anders kan je niet mee op school. En ze hangt hem altijd aan de navelpiercing. Maar wat mij opvalt als haar telefoon gaat, dat hij elke dag een ander pingeltje heeft, zou ik zeggen. Elke dag heeft hij een ander geluidje. Dus ik zei laatst tegen haar, zit dat in je telefoon? Ze zegt, nee papa, dat is juist vet cool. Dat downloaden wij bij www.pingeltjes.nl. En dat doe ik net of ik het snap. Ik kan er niks snappen. Maar je hoort ook, bij iedereen hoor je de meest rare pingeltjes. Ik zat laatst in de trein. Op een gegeven moment hoor ik in een coupé, hoor ik Britannia Rule the Wave. Een stukje verderop hoorde ik de Marseillaise.

Bij mij in de coupé Ajax wint de Wereldcup. Ik denk, nou, dat is een hele oude telefoon. Het gaat echt goed met Ajax. Ze krijgen kunstgras. FC Schaamhaar, zei hij. Flikker toch op, man. Kunstgras is iets voor bukkende kakkers onder leiding van mijn broer. Huppakee, dat is er niks meer in. Houd toch op. Laat het toch gewoon weer gaan voetballen. Je krijgt dus ook niet meer de terreinknecht, maar de terreinnicht. Ben je druk? Nee, ik moet het veld nog zuigen, weet je nog? Houd toch op, man. Kunstgras. Maar ik moet altijd erg lachen, als mensen die geloven nooit dat ik geen mobiele telefoon. Ik zeg, natuurlijk heeft die gozer wel een mobiele telefoon. Zijn vrouw moet toch weten waar die is? Ik zeg, nou, dat is één reden. En daarbij is dat ook niet waar. Want een tijdje geleden, toen zat ik in de trein, ik reed Leeuwarden binnen, hoor ik een man in zijn mobieltje zeggen, ja, we rijden naar Eindhoven binnen, dus het zal wel laat worden. Ik zei vanmiddag, ik zit tegen die lifter, ik zeg, heb jij ook een mobiele telefoon? Zei die, absoluut niet. Ik heb dat ding weggedaan, ik had jarenlang had ik zo'n ding, ik had dat ding altijd nodig. Want ik had een hele belangrijke functie binnen de zaak, dus ik moest altijd bereikbaar zijn. Waar ik ook was, stond het ding aan. Was ik op een feestje, stond het ding te trillen. Zoals was ik bij het voetballen van mijn zoontje, dan stond het ding op de trillfunctie. Ik had het ding altijd bij me, maar ik heb dat ding weggedaan, dat ding is weg. Sinds wanneer? Gisteravond. Ik zeg, hoezo? Hij zegt, meneer, ik ben helemaal opnieuw begonnen. Ik ben weg met de vrouw, ik ben weg met de kinderen, ik ben weg met de zaken. Ik ben weer helemaal

0: Ja.
1: Dat is gelijk in de piramide erachter zitten.
0: Ja, ik zet de piramide er maar even achter. Nee?
1: Nou.
0: Dus draaiorgel de Columbus.
1: Fijn.
0: Nou, aan de Amsterdamse grachten. Om jou te verwennen.
1: Nou, dat verwennen we niet mee, hoor. Met orgelmuziek.
0: Nee, daar hou je helemaal niet van.
1: Nee, echt niet.
0: Dus jij vindt het wel prima dat ze daar in Amsterdam niks meer, die dingen niet meer mogen draaien?
1: Nou, nee, weet je, toen het nog vroeger, dat ze met zo'n centenbakje stonden en dat ze eentje nog stond te draaien, toen dacht ik van, kijk, dan heb ik ook wel centjes gegeven. Dat deed ik toen wel, maar op een gegeven moment zo'n motor erachter, dan denk ik van, flikker toch op, man. Ja. Dat vind ik zoiets belachelijks, weet je. Dan kun je net zo goed een jukebox buiten inzetten of zo, weet ik veel wat, maar niet, nee, sorry, come on.
0: Nee,
1: doe even gewoon.
0: Ik vind het wel wat hebben.
1: Ja, dat zeg ik vroeger, toen ze nog echt zo stonden te werken achter het ding, zo draaien, dan denk ik, kijk.
0: Ja, gewoon lekker rammelen met de bakje.
1: Nee, ja, nou, jammer.
0: Oké, nou, goed, Willy Alberti, dat hoeven we natuurlijk niet te zeggen, als van de Amsterdamse grachten het piramid verdwijnt. Dat er natuurlijk nog achter is, geloof ik.
1: Ja, zoiets.
0: Ja, bij mij niet.
1: Ik laat je ook even lekker rommelen.
0: Joep. Ga jij maar even lekker zwemmen, jochie.
1: Zoiets.
0: Hey, maar Joep van het Hek, die zat daar weer voor met auto of trein. Op een gegeven moment hadden ze het ook over die Amsterdamse club, hè?
1: Ja.
0: Ja. Ik word wel weer gestreeld, hoor. Want dat is God. Hoe moet je nou? Mimi Blue van de Poptops, die zat daar weer voor. En we hadden het erover. In 1971 was er nog één iemand die had een hit. En volgens mij was dat een Fransman. Mm-hmm. Daidé was dat. Ik heb het opgezocht, hoor. Ik wist het zelf niet meer.
1: Nee.
0: Maar,
1: en die zong het ook in het Engels.
0: Die zong het ook in het Engels, ja.
1: Dat is niet om aan te horen, zeker.
0: Deze is mooier. De Poptops. Brainpower en Lloyd, die zaten daar nog voor met de vierde kaart. Nou, hij is afgelopen.
1: Hartstikke goed.
0: Dan gaan we maar gauw verder.
1: Alsof het zo hoort. Give up your guns van The Boys.

0: Dana Wiener.
1: Ja.
0: Ik denk, nou, jij gaat het zeggen, maar...
1: Nou, ik moest nog even kijken, want het klinkt wel bekend. En het zal ongetwijfeld wel weer een of andere cover zijn van een nummer. Want ze doet heel veel covers natuurlijk. Ze heeft Westenwind eraan van The Cats natuurlijk. En,
0: Manuel Wind, ja.
1: Ja, ze hebben nog meerdere van die dingen. Hoe heet het? Het dak van de wereld of zo, hè?
0: Het dak van de wereld, ja, zei je.
1: Ja, het was de eerste single. Ja. Top of the world voor de Carpenters. Nou ja.
0: Nou,
1: ik bedoel maar.
0: En zo zijn er nog veel meer.
1: Ja.
0: En daarvoor hadden we een reclame voor centrale verwarming. Tegenwoordig warmtepompen. En, oh nee. Daar werd het wel voor gebruikt.
1: Ooit. Voor warmtepompen?
0: Nee, of centrale verwarming. Wel, ze er helemaal geen warmtepompen, man, in de jaren 70.
1: Oh, nee. Nee, nee, nee, je weet het niet.
0: Ja, misschien wel. Iets wat erom bleek. Give up your guns van The Boys. The Boys.
1: Ja, The
0: met
1: Boys.
0: Een B-U-O-Y-S. Niet de boys, maar de boys.
1: De boys. Gaan we verder met muziek?
0: Ja, gaan we
1: doen. Gaan we doen met de Mavericks?
0: Gaan we doen.
1: Oh, heerlijk. Summertime, when I'm with you.

0: Ik vind het zo leuk dat ze zingt aan het begin. En Then Angels.
1: Ja.
0: Nou, dat is toch geen Engels?
1: Nee.
0: Nee.
1: Hoe had je dat zeggen dan?
0: En The Angels.
1: The Angels.
0: The Angels. Mm-hmm. The thong between the thunder.
1: The tongue between your teeth. Zo moet je het zeggen.
0: Oh ja. Maar als je geen tanden hebt.
1: Nee.
0: Laat maar zitten. Hey, Nancy Sinatra was het natuurlijk met Lee Hazelwood. Heerlijk nummertje. En dan krijg je echt dat zomergevoel weer. Dat kreeg je ook van The Mavericks met Summertime. We hebben nog een heel klein stukje van een plaatje te gaan. We kunnen natuurlijk ook zeggen van, nou weet je wat, we wachten gewoon tot het andere ding begint.
1: Dat kan. Dan hoef je die niet te starten die nu voor staat.
0: Nee, ik denk ook niet dat ik dat doe. Dat ik die maar even voor de volgende keer laat gaan.
1: Gaat even de koelkast in.
0: Waar gaan de koelkast in?
1: Nee, die gaat even de koelkast in.
0: Oh, die gaat de koelkast in. Ik denk, wat moeten wij nou in de koelkast?
1: Jongen, jongen. Wat hebben we vooral afsluiten? Een lekker slaapdutje hadden we gevraagd. Hè?
0: Nou, ik heb het thema uit de verlaten mijn.
1: Oh, die.
0: Eindzamere. Hichte. Ja.
1: Ja, nou fijn.
0: Van James Last en George Humphrey.
1: Oh, ik denk nou, we gaan een... Oh, George Humphrey, dat is die flatist, hè?
0: Die panfluit-ding-toestand.
1: Ach, wat leuk.
0: Ja. Nou. Ja, maar hij moet wel
1: gaan. Ja, zo gaat het niet goed komen. Gaan we gewoon dus zitten wachten toen hij begint. Dat is ook wel leuk, toch? Is weer wat anders.
0: Ja, nou, hij is er bijna hoor.
1: Oh, hij is er bijna.
0: Nog 10 seconden. Nee, we gaan gewoon zeggen van... We gaan afscheid van u nemen. Ja. En wensen u voor straks wel te rusten. Morgen weer een stuk beter wakker worden. En... luister ook naar de herhaling morgen van 8 tot 10, als u het aandurft in ieder geval.
1: Ja.
0: En dan zou ik zeggen, maak er dan dankzij of ondanks alles wat moois van. En vergeet ook niet te blijven luisteren naar de Flevo Ziek Omroep, want Jan is er vrijdagavond weer.
1: Ja, zeker weer. Met Soul Medicine inderdaad. En zaterdagavond zijn we er even met z'n tweeën nog.
0: Oh ja, zijn we er
1: ja,
0: met
1: de
0: olifant in de tram.
1: En zondagmorgen dan hebben we Harry met Flevo Klassiek.
0: Zo is het.
1: Nou, en er zijn nog heel veel andere mooie programma's de hele week door. Ja. Dus lekker blijven luisteren, mocht u hier nog blijven liggen. En als u naar huis gaat, kunt u via internet kunt u ook gaan luisteren. Als u het leuk vindt.
0: Via internet.
1: Via internet.
0: Want daar zijn we. En dan kunt u ook alle informatie krijgen van ons.
1: Zo is dat.
0: Tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
1: Wij zijn terug na het nieuws van 10 uur.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Bij een grote brand op het terrein van een verkoper van brommobielen in Numansdorp zijn vannacht tientallen voertuigen in vlammen opgegaan. Er zijn geen gewonden gevallen, maar de schade is enorm. Hoe het vuur is ontstaan is nog onduidelijk. De omstreden bezuiniging van ruim 170 miljoen euro op de gehandicaptenzorg is voorlopig van de baan. Minister Sterk heeft gisteravond laten weten dat ze elders op haar begroting een potje geld heeft gevonden om de bezuinigingen in elk geval met een jaar uit te stellen. Zorginstellingen zijn opgelucht en blij met het besluit, dat zegt ChristenUnie-fractievoorzitter Mirjam Bikker. Asielminister Bart van den Brink heeft gisteravond een onverwacht bezoek gebracht aan het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Tijdens zijn bezoek herhaalde hij zijn dringende oproep aan Nederlandse gemeenten om snel extra opvangplekken beschikbaar te stellen. De minister sprak met medewerkers van het COA en met asielzoekers die niet konden worden toegelaten. En de verkeersboetes gaan volgend jaar omhoog met zo'n 2,7%. Veel mensen ergeren zich aan de hoogte van de boetes en ook de Tweede Kamer zelf zet grote vraagtekens bij de stijgingen. Toch houdt het kabinet vast aan de verhoging en de reden hiervoor is dat de overheid de inkomsten uit de boetes hard nodig heeft om de begroting sluitend te krijgen. Dan nog het weer. Vanuit het zuiden wordt zeer warme lucht aangevoerd, waardoor de temperatuur aan het eind van de ochtend al tussen 23 en 28 graden ligt. Uiteindelijk wordt het vandaag 30 tot lokaal 33 graden. Later vandaag neemt met name in het zuidoosten de kans op een stevige regen- of onweersbui toe. En tot zover het nieuws.
3: Dit is de Flevo Zieke Omroep.

0: En je luistert naar de Flevo Ziekenomroep. En dit is Het Testament uit de 60's met Joop Veninga en Jan van Eunen.
1: Nou,
2: goedemorgen. Goedemorgen, luisteraars. We zijn er weer.
1: Zo is het.
2: Tot woensdagmorgen van 10 tot 12.
1: Met Het Testament uit de 60's. Tegenover mij zit
2: Joop Veninga.
1: En ik ben
2: Jan van Eunen.
1: Kijk, dat wilde ik. Jan van Eunen. Dat wilde ik van je horen.
2: Je kent hem niet. Zit hij bijna de hele week.
1: Nou. En zoals gewoonlijk zijn we dit uur weer begonnen met een nummer van Elvis Presley. Sand Castles van de film Paradise Hawaiian Style. En we gaan weer twee uur tegemoet met heerlijke muziek uit de jaren 60. We gaan wat dingen erover vertellen. En als er wat herinneringen bij ons boven komen, dan gaan we daar ook lekker over praten, Joop. Hè?
2: Ja, zeker. Dus. Ja, met mijn geheugen moet het lukken.
1: Dat bedoel ik. Nou, uiteindelijk, op een gegeven moment, als we een beetje aan het praten zijn, dan kom je wel op bepaalde dingen uit, uit die tijd. Dan kom je bij je boven borrelen.
2: Ja, zeker. Ja, helemaal goed, helemaal goed. Goed. Dan gaan we maar meteen draaien.
1: Gaan we wat draaien? Nee,
2: ga jij maar eventjes starten met Alley Oop met Hollywood R. Giles.

0: dedicated to the one eyed. This is dedicated to the one eyed.
1: This was dedicated to the one I love. The Shirelles waren dat. En we gaan zo verder met onze grote vriend Mr. Ackerbilk. Met Strangers on the Shore. Maar voordat jij dat gaat doen, ga jij er iets over vertellen, Joop.
2: Ja, dat ga ik doen. Bernard Stanley Ackerbilk. Hij was een Engelse klarinetist in de Dixieland Jazz. Kenmerkend voor hem waren zijn chique bolhoed en gestreef vest. En zijn volle vibratorrijke dat kan gemakkelijker. Vibratorrijke.
1: Vibratorrijke.
2: Ja, lagere register klarinettenstijl.
1: Dat vibrato, dat is het trilletje in je stem of de vibrato in het trilletje in dat klarinet. Dat bedoelen ze ermee.
2: En oké. Maar lagere register klarinetstijl, wat houdt dat er niet?
1: Dan pakt hij de lagere registers van. Je hebt toch registers ook bij orgel en dat soort dingen. Nou, dat heb je ook bij een klarinet. En dan pakt hij de lagere registers.
2: Ah, oké. Hij was ook bekend onder de artiestennaam van Mr. Ackerbilk. En de bijnaam Aker is het zuidwestelijke Engelse slang voor vriend of kameraad. Nou, dat gezegd hebben. Lijkt het me tijd om eens een keer te gaan luisteren naar wie Ackerbilk zingt, wat Ackerbilk zingt. En dat doet hij met Strangers on the Shore.
1: Hij zingt niet, hè? Hij speelt klarinet.
2: Hij bedoel ik. Hij speelt klarinet.
1: En als je het hoort, Joop, dan ken je het vanzelf.
2: Ja, zonder twijfel.
1: Strangers on the Shore, Ackerbilk.
2: Oh ja, tuurlijk. Ja.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Dit nummer kennen we natuurlijk ook van...
1: radio te maken?
0: Oh, dat wil ik helemaal niet. Ik wil een radio maken, kom op nou jongens. Dat willen wij helemaal niet.
2: We gaan... als ik de mist in ga, hoef jij ook niet de mist in te gaan.
0: Hey, ik wilde dus zeggen, er was ook een nummer van de Blue Diamonds. Die hebben dat ook gedaan. Dat Sukiyaki, dat is een Japans lied. En het heet eigenlijk, Oi, Omuti, Aruko. Moeilijk Japans, maar... Ja. Het betekent eigenlijk, ik kijk omhoog terwijl ik loop. Het is geschreven door Rokosuki Ai en Hachidai Nakamura. Het lied werd gezongen door Kiyu Sakamoto, waarmee hij in 1963 een internationale hit scoorde. Het lied, hoewel vrolijk klinkend, heeft een minder vrolijke boodschap. In het lied zingt de zanger dat hij opkijkt naar de hemel. Fijn stond dat hij de sterren telt om zijn tranen te laten vallen. Terwijl hij mijmert over het verleden. Dat doen wij ook heel vaak, hè Joop?
2: Zeker.
0: Ja. Het lied is in het Westen bekend onder de alternatieve titel Sukiyaki. En de Nederlandse artiesten zoals de Blue Diamonds, Tony Vos en Wanda's die we net hoorden, die hebben dat ook vertolkt. Dat gezegd hebben, dan gaan we gaan naar het volgende nummer. Dat gaan we doen met Dravi Deutscher. En het nummer dat heet Cinderella Baby. MUZIEK

0: Hallo.
1: Hi. Ja, je was al aan het praten.
0: Ja, precies.
1: Goed, hey, dat was Hush Hush Sweet Charlotte. En dat werd gezongen door Patti Page. En daarvoor hadden we Les Cornichons van Nino Ferrer. En goed, we gaan zo verder met een lekker nummertje uit de soulperiode van Marvin Gaye en Tammy Terrell. En dat is Your Precious Love. Maar Joop gaat er eerst nog eventjes wat over vertellen. Zeg het maar, Joop.
0: Ja, yep. Dit is een heel populair nummer dat in 1967 een hit werd voor, een hit was voor motorzangers Marvin Gaye en Tammy Terrell. Het nummer werd geschreven door Nicholas Ashford en Valerie Simpson en geproduceerd door Harvey Fuqua en Johnny Bristle. De doo-wop-achtige opname bevat achtergrondzang van Fuqua, Gaye, Terrell en Bristle en een instrumentale stukken van de Funk Brothers met het Detroit Symphony Orchestra. Dus dat gezegd hebbende, Your Precious Love met Marvin Gaye en Tammy Terrell.

0: Ja, speciaal voor Stella maakten we een uitstapje naar 1971 met het nummer van de Cats met One Way Wind.
1: Ja, dat komt door de wind, hè, dat het over 60 jaar is tegenwoordig.
0: Waarschijnlijk wel.
2: Dat is wel heel toepasselijk gevonden.
0: Uiteindelijk wel, want ja, de wind die waait nu wel een klein beetje gelukkig, want het is best wel een beetje broeierig geweest de afgelopen twee dagen.
1: Zeker, zeker.
0: Toch?
1: Maar het doet, nou, morgen of vrijdag schijnt het 30 graden te worden. Koud. Maar goed, zover is het nog lang niet.
0: Nee, dat is... Maar goed, oké. En daarvoor een ander verzoekje van Haljet. En die vroeg aan een nummer van The Four Tops. En Reach Out... Oh, wat moeilijk allemaal, jongens.
1: Reach Out, I'll Be There.
0: Kijk, dat bedoel ik. Ik kan het beter jou overlaten.
1: Nou, bouw nu niet op. Hey, maar die twee verzoekjes hebben we dus gehad.
0: Ja, nou, hartstikke goed.
1: En nu gaan we luisteren naar een van mijn favorieten uit het geheel.
0: Ja.
1: Van Il Silencio van Willy Schobbe.
0: Oh, ja, oké.
1: Okay. Dat vind ik zo'n mooi nummer.
0: Mm-hmm.
1: Maar ja, dat is instrumentaal.
0: Ja.
1: Dus.
0: Oké, okay. Nou, dan gaan we dan.
3: Hoe klonk het ook alweer in Joop's muzikale herinnering? Remember this.
0: Nee. Hij doet niet wat ik wil.
1: Opa komt direct.
0: Oh, het duurt heel lang voordat hij begint. Daar komt het door.

0: Il Silencio. Geblazen door Willy Schobbe. Dat is een heel bekend nummer. Dat is nagenoeg geheel instrumentaal muziekstuk. Nou weet ik niet precies wat ze daarmee bedoelen. Want het is eigenlijk... Het is niet nagenoeg. Het is gewoon een muzikaal stuk.
1: Ja.
0: Met drie regels Italiaanse tekst. Heb je ze gehoord?
1: Ja.
0: Oh, die hebben wij niet gehoord natuurlijk. Omdat het...
1: Heel zachtjes was.
0: Ja.
1: Ja, dat heb je als je singeltjes gaat draaien. Dan kan het best wel zijn dat het heel zacht opgenomen is. Nou, grapje hoor.
0: Nou ja, het werd in ieder geval in 1965 geschreven door de Italiaanse trompetist Nini Rosso. De thematische melodie is een uitbreiding van dezelfde Italiaanse cavalerie bugeloproep die door de Russische componist Tchaikovsky werd gebruikt aan het begin van zijn Capriccio Italian. Il Silencio is een gedenkstuk geschreven in opdracht van de organisatie van de Nationale Dodenherdenking in Nederland. En werd voor het eerst gespeeld op de 20ste verjaardag van de bevrijding van Nederland. En dit laatste heb ik nooit geweten.
1: Oké.
0: Ja. Dus.
1: Nou, dan gaan we gaan verder met de volgende twee.
0: We gaan dansen.
1: Oh, wat leuk. En het, wat voor dans gaan we doen?
0: De zomerdans.
1: Ja, de zomerdans. Dan gaan we met bordjes gooien en zo. En,
0: Ja, dat gaan we eerst doen. En dan hadden we dat schoot opruimen. Ja. En daarna hebben we...
1: Ja.
0: Eigenlijk is dat die zorbedans.
1: Ja.
0: Eigenlijk heeft... Hoe heet die nou?
1: Anthony Quinn.
0: Nee, ik heb het niet over de film. Maar nee. De zorbedans laat ook zien dat je van links naar rechts gaat.
1: Oké, dat komt...
0: En er is een Nederlandse zanger geweest.
1: Ja.
0: Heeft er een mooi liedje van gemaakt.
1: Ja,
0: La Danse de Zorba van Trio Lenique. En Wasted Words van The Motions.

Ja, dat was Wasted Words van Emotions in de herinnering van Joop. En Wasted Words is een nummer van de beatgroep Emotions, wat ik net al zei. Het is geschreven door Robbie van Leeuwen, die ook bekend is geweest natuurlijk van Shocking Blue. En hij was gitarist van de band en het werd gezongen door Rudy Bennett. Van deze protestsong werden ruim 25.000 exemplaren verkocht, waarvoor het Blad Music Express aan Van Leeuwen een Zilveren Award uitreikte. In de loop van het jaar liepen de verkoopcijfers verder op tot 80.000 exemplaren. Dat was best heel veel voor die tijd. Motions waren dus met Wasted Words. Gaan we gauw verder met Catharina Valente. En dat doen we met Rosalie Moest Nicht Weinen.

0: Een beetje soul, een beetje blues, een beetje jazz, disco en R&B. En dan heb je Soul Medicine. Iedere vrijdagavond van 8 tot 10 uur met Jan van Eunen.
1: Klassieke omroep, medisch verantwoord.

0: Nou, dat gaat beter dan als ik de microfoon openzet. Dan kunnen we wat zeggen in ieder geval.
1: Ja, want het is bijna 11 uur, hè?
0: Ja.
1: Het eerste uur is alweer achter ons.
0: Ja, het laatste wat we draaiden was Sparkle and Shine van de Four Croquettes. En daarvoor hadden we Hey Niet Zoenen op het zebrapad van Willeke Alberti. En ja, we gaan naar het nieuws van 11 uur.
1: Ja, absoluut.
0: En
1: als we dat gaat hebben,
0: ja,
1: dan gaan we weer vrolijk verder met de tweede uur.
0: Met de tweede uur. En dan hebben we ook weer heerlijke muziek.
1: Ja.
0: En nog wat verzoekjes hebben we nog binnengekregen.
1: En nog een herinnering.
0: En nog een herinnering.
1: Ja.
0: En misschien dat ik ook nog acte de pressance ga geven aan het einde van het uur. Maar je weet het.
1: You'll never know. We gaan het afwachten en we horen het vanzelf.
0: Zo is dat.
1: Tot straks.

0: dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Zieke Omroep.
1: Dit is de Flevo Zieke Omroep op de Flevo Gastvrije.
2: Wij zijn terug na het nieuws van 11 uur.
3: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De Verenigde Naties plaatsen Israël op een zwarte lijst vanwege seksueel geweld in de Palestijnse gebieden. Dat heeft de Israëlische ambassadeur bekendgemaakt op X. Hij heeft aangegeven de banden met de VN-secretaris-generaal Guterres te verbreken. Het jaarlijkse rapport over seksueel geweld in conflicten is door de VN nog niet openbaar gemaakt, maar Israël deelde het al wel. Een flatgebouw in Roemenië is geraakt door een Russische drone en dat leidde tot een explosie en een brand op de 10e verdieping. Het incident vond plaats in een stad vlakbij de grens met Oekraïne. 2 mensen raakten licht gewond en tientallen bewoners moesten worden geëvacueerd. Veel is nog onduidelijk. Volgens een correspondent is het nog niet bekend of het om een fout van Rusland ging of dat de route van de drone was verstoord door Oekraïnse antidronesystemen. Bij een grote brand op het terrein van een brommobielverkoper in Numansdorp zijn vannacht tientallen voertuigen in vlammen opgegaan. Hoewel niemand gewond is geraakt, is de schade groot. En hoe het vuur is ontstaan is nog onduidelijk. En vandaag is de eerste dag van de openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie die de aanpak van de coronaperiode onderzoekt. Al jaren bestudeert deze commissie, die op dit moment bestaat uit 5 Tweede Kamerleden, het coronabeleid. Ook het publiek kan vandaag live meekijken met het onderzoek. En viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins zijn de spitsafbijters. Dan nog het weer. Vanuit het zuiden wordt zeer warme lucht aangevoerd, waardoor de temperatuur aan het eind van de ochtend al tussen 23 en 28 graden ligt. Uiteindelijk wordt het vandaag 30 tot lokaal 33 graden. Later vandaag neemt met name in het zuidoosten de kans op een stevige regen- of onweersbui toe. En tot zover het nieuws.
0: Dit is de Flevo Zieke Omroep.

0: Je luistert naar de Flevo Ziekenomroep. En dit is Het Testament uit de 60's met Joop Veninga en Jan van Eunen.
1: En die zijn in de tweede uur aanbeland.
2: Ja, dat is zo.
1: Ja. En dan gaan we weer plaatje draaien.
2: Lekker.
1: En we gaan weer praten.
2: Ja, we gaan weer praten.
1: En we gaan verzoekjes draaien.
2: Ook nog.
1: Ja, we hebben het hartstikke druk.
2: Zeker. Maar goed, maakt niet uit.
1: Nee, we hoeven daar niet voor te werken.
2: Daar zitten we hier voor hier. Toch voor hier.
1: Zeker, zeker. Verzoekjes gaan we direct doen?
2: Ja, die gaan we direct doen.
1: Dan gaan we nu eerst een ander plaatje draaien.
2: Ja.
1: Van de Bibbits.
2: Ja.
1: En daar ga jij me over vertellen.
2: Nee. Het enige wat ik ga zeggen is dat jij en ik in een bootje zitten. Maar dat geloof ik niet. We zitten gewoon lekker in de studio, toch?
1: Ja, nee, absoluut.
2: Maar we kunnen natuurlijk wel even het kabbelend watertje erachter zetten.
1: Dat zou zeker kunnen.
2: Dat is het net of in een boot zitten.
1: Nee, absoluut. In zo'n Giethoorns bootje.
2: Ja, sorry.
1: Dan zijn we in ieder geval niet de enige.
2: Nee. Oké, hier zijn de Bibbits met jij en ik in een bootje en niet in ons blootje.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Trini Lopez, This Land Is Your Land. Ja, dat is een heel leuk lied. We zijn ook een topper.
1: Was het een topper?
0: Ja, dat was echt een topper.
1: Mooi. Dus. Volgens mij hebben ze het ook een beetje gedacht als volkslied voor Amerika. Hè? This Land Is Your Land en This Land Is Our Land.
0: Ja, dat is, komt me wel bekend voor, eerlijk gezegd.
1: Ja. En daarvoor hadden we de Locomotion van Little Eva. Niet te verwarren met Little Eve. Want die heeft toen een tijdje met Big Mouth heeft ze gezongen.
0: Oh ja?
1: Ja, ja. Okay. Die was de opvolger van Sjoukje Smit. McNeil.
0: Jo.
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Dus, het volgende. We gaan naar Kleine Annabel. En dat doen we met Ronnie. En daar komt-ie.

0: Ja, het prachtige nummer. I won't come in while he's there. En dat is een nummer van Jim Reeves. En daarvoor hadden we Petula Clark met You're the One. En daarvoor begonnen we met Kleine Annabel van Ronnie. Goed, is het nu tijd voor onze grote vriend Joop Veninga.
1: Ja.
0: En zijn herinnering.
1: Ja, ja, ja. Remember.
2: Hoe klonk het ook alweer in Joop's muzikale herinnering?

0: Een meisje van 16 van Boudewijn de Groot. En daarvoor Seamus Kendall in the Family van Sean Elliott. En daarvoor The Carnival is Over van de Ziekers. Dat liedje van Meisje van 16, dat is eigenlijk een liedje van Charles Aznavour. Un enfant, oftewel een kind. En het is vertaald door Lennon Neig. Vertalingen en arrangement zijn echter gebaseerd op de versie van de Engelse zanger Noel Harrison. Die het nummer van Aznavour uitbracht onder de titel A Young Girl. In een vertaling van Oscar Brown Jr. Deze versie werd ook gezongen door het zangduo Peter en Gordon. En het is nooit een grote hit geworden, maar het stond wel 13 weken in de hitparade.
1: Nou, dat bedoel ik.
0: Ja, ik ook, want ik heb het voorgelezen. Ja, nee, dat is...
1: Nou, hartstikke leuk, Joop. Nou,
0: ik vind het altijd prettig om naar Boudewijn de Groot te luisteren.
1: Hij heeft, punt 1, hele mooie teksten en hij heeft ook best wel een hele aantrekkelijke stem om naar te luisteren. En vooral nu die wat ouder is, moet ik ook toegeven. Dat waren dus achtereenvolgens voor jou. The Carnival is Over van de Seekers. Shame and Scandal in the Family van Sean Elliott. En net natuurlijk een meisje van 16 van Boudewijn de Groot. Ja. Gaan we verder met het volgende.
2: Flevo Verzoekplaat.

0: Dat was op speciaal verzoek van de rode heks. Die we...
1: Ja, dat is de artiestennaam, hè?
0: Ja, artiestennaam. En ja, we hebben natuurlijk ook nog Tante Smartie, die ook regelmatig verzoekjes indient. En deze was op speciaal verzoek Elvis Presley, The Wonder of You. Ik denk, nou, ik ga er verrassen. Ik ga mijn uitvoering erin zetten. Dus ik hoop dat ze het leuk gevonden heeft.
1: Zonder meer.
0: Ongetwijfeld.
1: Ja, zonder meer.
0: Dus. Hey, verder met muziek?
1: Ja, laten we zeker doen.
0: En dat gaan we doen met wie?
1: Peter Alexander, Ich zahle Tagbier, meine Sorgen.

0: Je zei dat wel tegen, maar ik kon het niet verstaan.
1: Nou?
0: Want ik had hem niet.
1: Oké, dat maakt niet uit. Die kan reviendra tu. En dat betekent in goed Nederlands. Zeg, wanneer kom je terug? Het is een lied van Barbara. Het werd uitgebracht in 1962. En dit nummer is gecomponeerd door Barbara's liefde destijds, Hubert Ballet. Onofficiële post-decolonisatiediplomaat. Oké. Mm-hmm. En de songwriter. Artistiek directeur bij Barclay. En toekomstige auteur van Watou, Watou en Zakenman. Hij heeft als verteller een vrouw die gescheiden is van haar minnaar, naar wie ze zich wendt in afwachting van zijn terugkeer. Het zal weer eens. De liefde die maakt toch wel meer kapot dan je lief is.
0: Uiteindelijk wel, hè? En al die liedjes die gaan er maar over.
1: Ja, precies. Maar het was wel leuk doen.
0: Ja, zeker, zeker. Gaan we gauw verder met het volgende.
2: Je hebt twee kampen. Aan de ene kant de Beatles.
1: Ja, aan de andere kant de Rolling Stones.
2: En aan de andere kant de Rolling Stones.
0: Ja.
2: Maar hoe het ook zij, bij de Flevo Sikkelroep draaien we ze allebei.

0: lachen is gezond. Dus, wat er ook gebeurt, altijd blijven lachen.
1: Ja, de leeftijd van de jeugd is de moeilijkste leeftijd voor jongens. En de gevaarlijkste leeftijd voor meisjes. Lees maar eens in de kranten. Elke keer die aanrandingen. Al moet ik eerlijk zeggen, volgens mij klopt er iets niet helemaal. Want volgens mij kunnen meisjes harder lopen met hun rok omhoog dan jongens met hun broek naar beneden, hoor. Ja, dat is geen mop, maar goed, dat is mijn opinie. Maar goed, dat zijn problemen van de jeugd en de meisjes. Meisjes, laat me eerlijk zeggen, meisjes hebben meer problemen dan jongens, hoor. Maar een meisje wat bij die dokter komt en ze zegt, dokter, ik ben niet lekker. En die dokter zegt, nou, ik ga het even onderzoeken. En die onderzoekt en zegt, nou, u krijgt een baby. Oh, maand of zes. Zegt die dokter, dat bestaat niet. Ik heb een oude jongen ontmoet. Zegt die juffrouw, luister eens, ik ben al 35 jaar arts. Maar u bent in blijde verwachting. Zegt die dokter, dit is onmogelijk. Ik weet van niks af. Zegt die juffrouw. Wat is er 3 maanden geleden gebeurd? Zeg ze, nou niks, echt niet hoor. Ik heb gezeild op Loofsteg met een vriendje. En zei, ja, maar wat is er dan gebeurd? Zeg ze, nou echt niks. De boot is omgeslagen en hij heeft me op de kant. En heeft hij me gered en op de kant neergelegd. En zei ze, oh, zeg wat is het? Zeg ze, ik dacht dat het kunstmatige ademhaling was. Ja, dat is deze leeftijd, hoor. Van Moos en Saar. Van Moos en Saar die door het bos lopen. En Moos zegt, Saar, wil je een sigaret? Zegt ze, ik rook niet. Zegt hij, wil je dan een borrel mee gaan drinken? Zegt ze, ik drink ook niet en ik hou er niet van. Zegt ze, en gemeente, zal ik je laten zien? En ze trekt hem mee in het bosje en na een half uur komt ze eruit. Zegt ze, zie je nou dat je kan amuseren zonder roken en drinken?
2: Ja, ja, dat was Seks uit het vuistje van Max Tailleur. En daarvoor hadden we Tell Me van The Rolling Stones. En we begonnen dit blokje met If I Fell van de Beatles.
3: Ja.
2: En dan gaan we verder met de volgende. Johnny Kendall en de Harolds. Daar gaan we het over vertellen.
4: Ja, natuurlijk.
2: Joop.
4: Ja, maakt niet uit. Hoor. Ik voel me niet aangesproken. Johnny Kendall en de Harolds was een Amsterdamse popgroep uit de jaren 60. De groep speelde blues, beat en rock'n'roll. En was vooral bekend van de hit St. James Infirmary. De zanger van de groep was Johan Donker Kaart, alias Johnny Kendall. En Eenzaam Hart uit... Eenzaam Hart, dat was in 1964 hun eerste single.
2: Oké, nou dan gaan we die heel snel draaien. Johnny Kendall en de Harolds, Eenzaam Hart. MUZIEK

0: Arm van Elvis Jan van Eune Presley. Ja, het kan niet anders worden.
1: Ja, mijn nostalgische herinnering uit de jaren 60, hè?
0: Ja, precies. Dus, en het klinkt als een klok, ja. Eerlijk uit zal ik zeggen.
1: Okay.
0: Dat was het weer voor vandaag.
1: Ja, jongens, het is alweer voorbij. Twee uur het testament uit de 60's. Was weer leuk om te doen.
0: Zeker.
1: En ik hoop dat u ook allemaal weer genoten hebt met hetgeen wij gebracht hebben. Het was ons weer een waar genoegen. Ik zou zeggen tot een volgende keer.
0: En zo snel mogelijk naar huis als kan.
1: Ja, zo
0: voor
1: is
0: de
1: dat.
0: Patiënten.
1: Wij gaan in ieder geval zo snel mogelijk.
0: Ja, wij gaan wel zo naar huis met de patiënten. Die wensen wij hetzelfde natuurlijk.
1: Oké, okay. Dus het gaat u goed.
0: Anders sterkte.
1: Ja, sterkte. Het gaat u goed.
0: Mazzel.
2: U luistert naar de Flevo Ziekenhof. Ja, dat is het.
3: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 12 uur.
4: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Op de lanceerbasis in Cape Canaveral in de Amerikaanse staat Florida is afgelopen nacht een enorme explosie geweest. De New Glenn-raket van ruimtebedrijf Blue Origin is daar per ongeluk ontploft tijdens een motortest. De klap was zo groot dat huizen de omgeving op hun grondvesten stonden te schudden. Volgens het bedrijf van miljardair Jeff Bezos deed het incident zich voor tijdens een zogenoemde hot fire test. Dan worden de raketmotoren volledig ontstoken terwijl de raket stevig verankerd blijft op het lanceerplatform. Bij de ontploffing is niemand gewond geraakt. De Verenigde Naties plaatsen Israël op een zwarte lijst vanwege seksueel geweld in de Palestijnse gebieden. Dat heeft de Israëlische ambassadeur bekendgemaakt op X. Hij heeft aangegeven de banden met de VN-secretaris-generaal Guterres te verbreken. Het jaarlijkse rapport over seksueel geweld in conflicten is door de VN nog niet openbaar gemaakt, maar Israël deelde het al wel. Een flatgebouw in Roemenië is geraakt door een Russische drone en dat leidde tot een explosie en een brand op de 10e verdieping. Het incident vond plaats in een stad vlakbij de grens met Oekraïne. Twee mensen raakten licht gewond en tientallen bewoners moesten worden geëvacueerd. Veel is nog onduidelijk. Volgens een correspondent is het nog niet bekend of het om een fout van Rusland ging of dat de route van de drone was verstoord door Oekraïnse antidronesystemen. En rapper Jay, voorheen bekend als Kanye West, staat volgende week toch in het Gelredome. De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch heeft gisteravond de vergunning verleend voor de concerten op 6 en 8 juni. De Tweede Kamer wilde de rapper liever niet in Nederland hebben, omdat hij zich in het verleden meerdere keren antisemitisch heeft uitgelaten. Het weer nog, het is vandaag erg warm, waarbij wolken en zon elkaar afwisselen. In het zuiden kan de temperatuur oplopen tot 32 graden. Later vanmiddag neemt met name in het zuidoosten en oosten de kans op flinke onweersbuien toe. Morgen verloopt het weer droger, maar daarna breekt een wisselvallige periode aan. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo Ziekenhof op de Flevo Gast.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op reis buiten de EU. Mag je dan een pakje vleeswaren meenemen naar Nederland? Nee, vlees van buiten de EU mag niet worden meegenomen. Voorkom dat er besmettelijke dierziektes Europa inkomen en neem dat pakje vleeswaren niet mee terug. Check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl.

Wat ga jij doen om fitter te worden? Er zijn ontelbare manieren. Kijk wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl. Go!

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 1 uur.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: Er is geen geld om de verkeersboetes op het huidige niveau te houden. Dat zei minister Van Weel van Justitie vandaag. De boetes stijgen net zo snel als de inflatie. Als Van Weel de boetes niet laat oplopen, dan komt hij jaarlijks ongeveer 30 miljoen euro tekort op zijn begroting. En dat gaat volgens hem ten koste van bijvoorbeeld de politie of de ME. Niemand had begin 2020 al kunnen inschatten hoe snel en massaal het coronavirus wereldwijd om zich heen zou grijpen. Dat heeft viroloog Marion Koopmans gezegd tijdens haar verhoor in de parlementaire enquête over corona. Bij elke volgende uitbraak zou die eerste onzekere fase weer gebeuren, liet Koopmans weten. De 28-jarige man uit Huizen, die verdacht wordt van brandstichting tijdens de rellen in Loosdrecht, blijft 30 dagen langer in de cel. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank vandaag bepaald. Bij het gemeentehuis in Huizen werd op 12 mei brand gesticht. In een vleugel van het pand worden asielzoekers opgevangen. Deze lente komt volgens het KNMI in de top 5 van warmste lentes sinds het begin van de metingen in 1901. De gemiddelde temperatuur was 11 graden, waar het andere jaren gemiddeld 9,9 graden was. Het warmterecord komt uit 2024 met 11,8 graden. En dan het weer. In de loop van de middag kunnen er in het oosten stevige onweersbuien ontstaan met hagel en windstoten. De temperatuur ligt tussen de 24 graden op de Wadden en 32 in het oosten en zuidoosten. Ook vanavond kans op regen en onweer. En tot zover het nieuws.
3: Flevo Ziekenomroep.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL-alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
1: Frits! Frits! Er is een NL-alert!
2: Stil eens.
1: NL-alert!
2: Oh, er is een NL-alert. We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf!
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL-alert en informeer anderen.

Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekomroep.nl.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 2:00.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: Het Openbaar Ministerie wil 8 miljoen euro afpakken van oud-profvoetballer Quincy Promes. Hij zou het geld hebben verdiend met drugsmokkel. Het OM eist ook 62.000 euro van een 34-jarige neef van Promes. Dat meldt de officier van justitie in de rechtbank in Amsterdam vandaag. Promes, die nog in voorarrest zit, was daarbij niet aanwezig. De nieuwe OV-pas is ook in fysieke winkels te koop. Dat meldt de uitgever van de kaarten Translink. De nieuwe passen zijn een van de middelen waarmee reizigers voor de bus, tram of trein kunnen betalen via het systeem OVP, dat de huidige chipkaarten vervangt. Eind volgend jaar stopt de OV-chipkaart volledig. Er is geen geld om de verkeersboetes op het huidige niveau te houden. Dat zei minister Van Weel van Justitie vandaag. De boetes stijgen net zo snel als de inflatie. Als Van Weel de boetes niet laat oplopen, dan komt hij jaarlijks ongeveer 30 miljoen euro tekort op zijn begroting. En dat gaat volgens hem ten koste van bijvoorbeeld de politie of de ME. Niemand had begin 2020 al kunnen inschatten hoe snel en massaal het coronavirus wereldwijd om zich heen zou grijpen. Dat heeft viroloog Marion Koopmans gezegd tijdens haar verhoor in de parlementaire enquête over corona. Bij elke volgende uitbraak zou die eerste onzekere fase weer gebeuren, liet Koopmans weten. En dan het weer. In de loop van de middag kunnen er in het oosten stevige onweersbuien ontstaan met hagel en windstoten. De temperatuur ligt tussen de 24 graden op de Wadden en 32 in het oosten en zuidoosten. Ook vanavond kans op regen en onweer. En tot zover het nieuws.
3: De Flevo Ziekenomroep.

0: Luister elke dag naar Kanaal 40.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekomroep.nl.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje. In het ziekenhuis.

Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen. Kies daarom een ander moment om je wasmachine of vaatwasser aan te zetten. En laad dan ook je auto of e-bike op. Dus gebruik zo min mogelijk stroom tussen 4 en 9, dan gaan we de stroompiek tegen. Zet ook de knop om.

who came today, but had to go to visit...

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 3 uur.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: De VN-chef voor mensenrechten roept op tot het beter waarborgen van de rechten van kinderen online. Zowel landen als bedrijven moeten volgens hem meer doen om hen te beschermen tegen de risico's die ze op internet lopen. Bijvoorbeeld wat betreft privacy en hun mentale gezondheid. De VN-organisatie komt daarom met een aantal richtlijnen. Het Openbaar Ministerie wil 8 miljoen euro afpakken van oud-profvoetballer Quincy Promes. Hij zou het geld hebben verdiend met drugsmokkel. Het OM eist ook 62.000 euro van een 34-jarige neef van Promes. Dat meldt de officier van justitie in de rechtbank in Amsterdam vandaag. Promes, die nog in voorarrest zit, was daarbij niet aanwezig. De nieuwe OV-pas is ook in fysieke winkels te koop. Dat meldt de uitgever van de kaarten Translink. De nieuwe passen zijn een van de middelen waarmee reizigers voor de bus, tram of trein kunnen betalen via het systeem OVP, dat de huidige chipkaarten vervangt. Eind volgend jaar stopt de OV-chipkaart volledig. Er is geen geld om de verkeersboetes op het huidige niveau te houden. Dat zei minister Van Weel van Justitie vandaag. De boetes stijgen net zo snel als de inflatie. Als Van Weel de boetes niet laat oplopen, dan komt hij jaarlijks ongeveer 30 miljoen euro tekort op zijn begroting. En dat gaat volgens hem ten koste van bijvoorbeeld de politie of de ME. En dan het weer. In de loop van de middag kunnen er in het oosten stevige onweersbuien ontstaan met hagel en windstoten. De temperatuur ligt tussen de 24 graden op de Wadden en 32 in het oosten en zuidoosten. Ook vanavond kans op regen en onweer. En tot zover het nieuws.
3: Dit is de Flevo Ziekenomroep op de Flevo Gastvrij.

0: de zon. Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Wij zijn ook op het internet te vinden. www.flevoziekeomroep.nl.
1: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 4 uur.
2: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
3: Het plan van Israël om een groter deel van de Gaza-strook te bezetten is uitermate zorgelijk. Dat zegt minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het past volgens hem niet binnen de afspraken die zijn gemaakt over het staakt het vuren. 8 leerlingen van een Keniaanse kostschool voor meisjes waar gisteren een dodelijke brand woedde, zijn volgens de politie aangehouden. De brand brak rond 1 uur in de nacht uit in het midden van de slaapzaal. De politie verdenkt de 8 van brandstichting. Bij de brand zijn 16 leerlingen omgekomen en raakten er bijna 80 gewond. De VN-chef voor mensenrechten roept op tot het beter waarborgen van de rechten van kinderen online. Zowel landen als bedrijven moeten volgens hem meer doen om hen te beschermen tegen de risico's die ze op internet lopen. Bijvoorbeeld wat betreft privacy en hun mentale gezondheid. De VN-organisatie komt daarom met een aantal richtlijnen. Het Openbaar Ministerie wil 8 miljoen euro afpakken van oud-profvoetballer Quincy Promes. Hij zou het geld hebben verdiend met drugsmokkel. Het OM eist ook 62.000 euro van een 34-jarige neef van Promes. Dat meldt de officier van justitie in de rechtbank in Amsterdam vandaag. Promes, die nog in voorarrest zit, was daarbij niet aanwezig. En dan het weer. In de loop van de middag kunnen er in het oosten stevige onweersbuien ontstaan met hagel en windstoten. De temperatuur ligt tussen de 24 graden op de Wadden en 32 in het oosten en zuidoosten. Ook vanavond kans op regen en onweer. En tot zover het nieuws.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 5:00.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: Hongarije krijgt 16 miljard euro aan EU-fondsen. Dat zegt de voorzitter van de Europese Unie, von der Leyen. Dat melden ze samen met de nieuwe Hongaarse premier Magyar in Brussel. Een belangrijke belofte van de Hongaarse president was dat hij miljarden aan bevroren EU-gelden zou vrijgeven door hervormingen door te voeren. Het leven in Duitsland was in mei 2,6% duurder dan een jaar geleden. De inflatie was lager dan in april, toen Duitse consumenten 2,9% meer kwijt waren aan hun dagelijkse uitgaven. De daling komt onder andere door een tijdelijke accijnsverlaging aan de pomp, waardoor tanken goedkoper werd, en een daling van de energieprijzen. Het plan van Israël om een groter deel van de Gaza-strook te bezetten is uitermate zorgelijk. Dat zegt minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het past volgens hem niet binnen de afspraken die zijn gemaakt over het staakt het vuren. 8 leerlingen van een Keniaanse kostschool voor meisjes, waar gisteren een dodelijke brand woedde, zijn volgens de politie aangehouden. De brand brak rond 1:00 in de nacht uit in het midden van de slaapzaal. De politie verdenkt de 8 van brandstichting. Bij de brand zijn 16 leerlingen omgekomen en raakten er bijna 80 gewond. En dan het weer. In de loop van de middag kunnen er in het oosten stevige onweersbuien ontstaan met hagel en windstoten. De temperatuur ligt tussen de 24 graden op de Wadden en 32 in het oosten en zuidoosten. Ook vanavond kans op regen en onweer. En tot zover het nieuws.
3: Welkom. Dit is de Flevo Ziekenomroep. Te beluisteren op de Flevo Gastvrij app.

0: Waarom ook niet?
1: Wat ga jij doen om fitter te worden? Er zijn ontelbare manieren. Kijk wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl. Go, go!
2: Je vais en Paris. Voulez-vous?
3: Oh, wow.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 6 uur.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: In het stationsgebied, de Middenboulevard en het bijbehorende strand in Zandvoort geldt tot en met komende zondag de 31ste een noodverordening. Dat laat de gemeente weten op haar website. Het gebied is al sinds gisteren een veiligheidsrisicogebied na incidenten met overlast, agressie en verstoring van de openbare orde. Hongarije krijgt 16 miljard euro aan EU-fondsen, dat zegt de voorzitter van de Europese Unie von der Leyen. Dat melden ze samen met de nieuwe Hongaarse premier Magyar in Brussel. Een belangrijke belofte van de Hongaarse president was dat hij miljarden aan bevroren EU-gelden zou vrijgeven door hervormingen door te voeren. Het leven in Duitsland was in mei 2,6% duurder dan een jaar geleden. De inflatie was lager dan in april, toen Duitse consumenten 2,9% meer kwijt waren aan hun dagelijkse uitgaven. De daling komt onder andere door een tijdelijke accijnsverlaging aan de pomp, waardoor tanken goedkoper werd, en een daling van de energieprijzen. Het plan van Israël om een groter deel van de Gaza-strook te bezetten is uitermate zorgelijk. Dat zegt minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het past volgens hem niet binnen de afspraken die zijn gemaakt over het staakt het vuren. En dan het weer. De komende uren kunnen er flinke regen- en onweersbuien vallen, mogelijk met hagel en windstoten. Rond 11 uur wordt het rustiger en vannacht koelt het af naar 15 graden. Morgenmiddag veel zon en het blijft droog en dan een graad of 25. En tot zover het nieuws.
3: Luister elke dag naar Kanaal 40, de Flevo Ziekenomroep.
4: Oh, before you say another word, may I present to you Alf. The show is on. Your eyelids are growing heavy. You are getting sleepy. You are no longer a cat. You are a bagel.
5: Dude, hey, you scared me. You ought to wear a bell.
6: What's going on here?
4: What happened here? I was just teaching Lucky how to tell time. Show Willie what you've learned.
7: You were hypnotizing him, weren't you?
4: Okay, you caught us. I'm trying to help Lucky beat his smoking problem. Just kidding! Go for it.

Ja, dit is een slechte compositie. Slecht arrangement. Slechte productie. Slecht gezongen. Slechte tekst. Slecht gespeeld. Dus dat zal wel weer een hit worden. Maar dat is logisch.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@

0: U luistert naar de Flevoziek Omroep. Het is 7 uur.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Een goedenavond.
2: In het stationsgebied, de Middenboulevard en het bijbehorende strand in Zandvoort geldt tot en met komende zondag de 31ste een noodverordening. Dat laat de gemeente weten op haar website. Het gebied is al sinds gisteren een veiligheidsrisicogebied na incidenten met overlast, agressie en verstoring van de openbare orde. Hongarije krijgt 16 miljard euro aan EU-fondsen, dat zegt de voorzitter van de Europese Unie von der Leyen. Dat melden ze samen met de nieuwe Hongaarse premier Magyar in Brussel. Een belangrijke belofte van de Hongaarse president was dat hij miljarden aan bevroren EU-gelden zou vrijgeven door hervormingen door te voeren. Het leven in Duitsland was in mei 2,6% duurder dan een jaar geleden. De inflatie was lager dan in april, toen Duitse consumenten 2,9% meer kwijt waren aan hun dagelijkse uitgaven. De daling komt onder andere door een tijdelijke accijnsverlaging aan de pomp, waardoor tanken goedkoper werd, en een daling van de energieprijzen. Het plan van Israël om een groter deel van de Gaza-strook te bezetten is uitermate zorgelijk. Dat zegt minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het past volgens hem niet binnen de afspraken die zijn gemaakt over het staakt het vuren. En dan het weer. De komende uren kunnen er flinke regen- en onweersbuien vallen, mogelijk met hagel en windstoten. Rond 11 uur wordt het rustiger en vannacht koelt het af naar 15 graden. Morgenmiddag veel zon en het blijft droog en dan een graad of 25. En tot zover het nieuws.
3: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Zieke Omroep.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op reis buiten de EU. Mag je dan een pakje vleeswaren meenemen naar Nederland? Nee, vlees van buiten de EU mag niet worden meegenomen. Voorkom dat er besmettelijke dierziektes Europa inkomen en neem dat pakje vleeswaren niet mee terug. Check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 8 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Norbert Terlouw. Goedenavond. Dit is het nieuws. Ouders die hun kinderen thuis houden van school vanwege hun geloof, kunnen binnenkort toch weer strafrechtelijk worden vervolgd. Het Openbaar Ministerie draait ermee een besluit van vorig jaar terug. Aanleiding is een uitspraak van de Hoge Raad die de regels rond vrijstelling van de leerplicht flink heeft aangescherpt. Daardoor krijgen veel ouders straks waarschijnlijk geen verlenging van hun vrijstelling meer. China bouwt in stilte aan een groot nieuw kernwapencomplex. Dat blijkt uit nieuwe satellietbeelden die zijn geanalyseerd door internationale experts. Volgens onderzoekers wil China zijn nucleaire afschrikking fors uitbreiden, zodat het land ook een grote aanval zal kunnen overleven. De Verenigde Staten noemen de snelle groei van het Chinese kernwapenprogramma al langer een veiligheidsrisico. Een groep van 6 mensen heeft de afgelopen nacht een moskee in Rotterdam bekogeld met bierflesjes en vernielingen aangericht. Ook werd tegen het gebouw geurineerd. Volgens de moskee voelden de aanwezigen zich ernstig bedreigd. Burgemeester Schouten noemt de aanval onacceptabel en roept getuigen op zich te melden. De politie onderzoekt de zaak en zegt dat de verdachten duidelijk op camerabeelden staan. En Zandvoort heeft voor drukke stranddagen een noodverordening ingesteld vanwege overlast, vechtpartijen en agressie. De politie en handhaving mogen daardoor sneller ingrijpen tegen groepen die voor onrust zorgen. De maatregel geldt dit weekend voor het strand, de boulevard en het stationsgebied. Volgens de gemeente moet voor

0: Dit is de Flevo Ziekenomroep.
1: Soul medicine, zoals de filosoof Plato 493 voor Christus al beweerde. Music is a medicine for the soul. Is dit Soul Medicine met Jan van Eunen.
2: De opkikker van de maand.

0: daar ons huis in de verte.
1: Tussen al die andere huizen.
0: Nou ja, die denk je dan weg. Die denk je dan weg.
1: Ze hebben hier ook zulke mooie telefooncellen.
0: Prachtig telefooncellen.

0: machine.
1: It's hard. Got rough.

fijn dat jullie hebben afgestemd op de Flevo Ziekenomroep. Dit is Soul Minute en ik ben Jan van Eunen. En tot hier nu bij met heerlijke soul, blues, jazz, R&B, funk en jazz uit de in-ears of oorschelpen. Dit uur begon ik met de opkikker van de maand mei, die is bijna afgelopen. Jan Rot en Marjolein Meijers met het nummer Almere van het album An en Jan Grootste Hits deel 2 uit 2005. En je hoorde net natuurlijk James Brown met van het album Sex Machine, Get Up Off of Me. Gaan we verder met Lisa Mills en dat is van het album The Triangle, Members Only.

prachtige jazz, Méditerranée, van het album Chambre avec vue. Het is Henry Salvador die het zong. High Fashion bracht in 1982 hun debuutalbum Feeling Lucky uit op Capitol Records. Het album presenteerde een soepele en stijlvolle R&B mix met een duidelijke Europop en rock invloed. De naam van de groep paste perfect bij hun zeer Europese sound op de meeste nummers. Feeling Lucky Lately werd meteen een groot hit en bereikte nummer 32 in de Billboard R&B hitlijst. Hier is High Fashion met Feeling Lucky Lately.

Dat was Bonnie Raitt met haar uitvoering van Runaway van het album The Bonnie Raitt Collection. Claudia Zanoni, een getalenteerde muzikant uit Milaan, Italië, heeft zich een naam verworven in de jazzwereld. Ze blinkt uit in smooth jazz en heeft zich dankzij haar buitengewone talent en liefde voor muziek ontpopt tot een toonaangevende figuur in het genre. In Zanoni's werk is een meesterlijke fusie van traditionele jazz-elementen en moderne klanken te horen. Haar kalmerende, nostalgische melodieën nemen de luisteraars mee op een emotionele reis met haar oprechte improvisaties. Haar optredens zijn ongelooflijk boeiend dankzij haar meesterlijke beheersing van de saxofoon en haar vermogen om elke noot met oprechte emotie te doordrenken. Claudia Zanoni samen met het trio van Massimo Faro, Il Cappello.

Stealing in the Name of the Lord van het album Dirt was Paul Kelly. Ron Daal maakte de voorbije decennia furoren op vele theaterpodia in binnen- en buitenland. In het theater ken je hem van Jumbo. Als acteur speelde hij mee in veel tv-reeksen en films. In het najaar van 2022 stelde Ron zijn eerste Nederlandstalige album voor in CC Jan ter Vaart in Hamme, zijn geboortedorp. Tot nu toe waren er 3 singles te horen op de radio samen met Ellen Verest. Ron, zijn tegenspeelster in de eerste versie van de serie Dertigers, zong hij het vrolijke veel liever. En voor Prinsesse Koningin dook Ron de studio in met acteur Ben Segers. Met Anne van Haken zong hij Zwervers. Deze nummers vind je terug op de vinylplaat Ze stroomt mijn bloed. Want Ron koos voor zijn eerste Nederlandstalige album voor een warme klanken voor een echte plaat. Samen met Ben Segers is dit Ron Daal met Prinsesse Koningin.

0: Een van de beste, zo niet de beste, een van de beste, oh zo niet de beste zangeres van Nederland, jazzzangeres van Nederland. Dit was Rita Reis samen met het Pim Jacobs trio, aangevraagd door Thea. En zij vroeg het aan voor een ieder die meeluistert aan dit programma. Gaan we gauw verder met het volgende.
1: Frank Sinatra, Dean Martin en Sammy Davis Jr. are the original Rat Pack.
2: You make me feel so young.

Elke woensdagmorgen van 10 uur tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Levensieke omroep, medisch verantwoord.

In het kader van The Rat Pack was het achtereenvolgens Frank Sinatra met Please Don't Talk About Me When I'm Gone, Dean Martin, When It's Sleepy Time Down South en Sammy Davis Jr., I'm a Fool to Want You. Het eerste uur zit er alweer op. We gaan naar het nieuws van 9 uur en daarna ben ik weer bij u terug. Tot straks.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 9 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Norbert Terlouw. Goedenavond. Dit is het nieuws.
2: Met de trein naar Parijs voor een paar tientjes klinkt aantrekkelijk, maar je moet wel wat tijd meenemen. Vanaf december gaat de nieuw rechtstreekse trein van GoVolta rijden tussen Amsterdam en Parijs. De rit duurt ruim 7 uur en is daarmee een stuk langzamer dan de Eurostar. Daar staat tegenover dat tickets al vanaf €19 verkrijgbaar zijn. In Japan verdwijnen er in rap tempo steeds meer inwoners. De bevolking is in 5 jaar tijd met ruim 3 miljoen mensen afgenomen. Vooral doordat er minder kinderen worden geboren en de bevolking snel vergrijst. Volgens de Japanse overheid komt de economie daardoor steeds verder onder druk te staan. Het land probeert al jaren jonge gezinnen te stimuleren om meer kinderen te krijgen. Ouders die hun kinderen thuis houden van school vanwege hun geloof, kunnen binnenkort toch weer strafrechtelijk worden vervolgd. Het Openbaar Ministerie draait ermee een besluit van vorig jaar terug. Aanleiding is een uitspraak van de Hoge Raad die de regels rond vrijstelling van de leerplicht flink heeft aangescherpt. Daardoor krijgen veel ouders straks waarschijnlijk geen verlenging van hun vrijstelling meer. En in Rotterdam zijn mensen in een moskee flink geschrokken van een aanval van een groep van 6 personen. Er werden bierflesjes naar het gebouw gegooid, vernielingen aangericht en tegen de gevel geplast. Op dat moment waren er nog geen bezoekers aanwezig. Burgemeester Schouten noemt het incident onacceptabel. De politie onderzoekt de zaak en zegt dat de verdachten duidelijk op camerabeelden staan. Dan nog het weer. Vanavond is er in het oosten en zuidoosten nog kans op een stevige onweersbui met hagel, zware windstoten en veel regen. Later trekken die buien weg naar Duitsland en wordt het droog. Het wordt vanavond zo'n 10 graden in het noorden en 17 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is de Flevo Ziekenomroep.
1: Een beetje soul, een beetje blues, een beetje jazz, disco en R&B. En dan heb je Soul Medicine met Jan van Eunen.

Welkom bij het tweede uur van Soul Medicine. Ik ben Jan van Eunen en nog tot 10 uur bij u. We begonnen dit uur met Daydreaming van The Lady of Soul, Aretha Franklin. En jullie hoorden net, van het album Niemand in de Stad, deze stad van De Dijk. Gaan we verder met Watch What Happens van het gelijknamige album. Hier is Bria Skonberg.

What Are You Afraid Of? Van het album Lazy Afternoon, Regina Bell. Dean Saunders is een Brits-Nederlandse zanger. Hij won in 2011 de Nederlandse versie van de talentenjacht Popstars. Dean is de oudste zoon van Dean en Leslie Saunders. Hij heeft nog twee jongere broertjes, Ben Saunders, winnaar van The Voice of Holland, en Jamie Saunders. Dean is officieel een Engelsman, maar verhuisde al op jonge leeftijd naar Nederland. Frank van Etten, geboren te Stadskanaal, trad sinds zijn 15e jaar geregeld op en kwam in contact met Henny Thijssen en Gerto Heupink, met wie hij opnames maakte. Dit leverde een platencontract op en in 2002 kwam zijn eerste single Pluk alle sterren uit, gevolgd door Geluk en Leef als een zigeuner. Zijn debuutalbum was De Weg naar Geluk. Dean Saunders samen met Frank van Etten, met het nummer van vorig jaar, een singeltje van vorig jaar, Als ik er morgen niet meer ben.

Any Day Now in de uitvoering van Treintje Oostra samen met het Metropool Orkest van het album Burt Bacharach Songbook nummer 2. Martha Reeves en de Vandellas was een Amerikaanse meidengroep van soulzangeressen die vooral populair waren in de jaren 60. Ze behoorden tot het platenlabel en hitmachine Motown in Detroit. Ze werden in 1995 toegevoegd aan de Rock'n'Roll Hall of Fame. In 1957 vormden drie tienermeisjes Gloria Williams, Rosalind Ashford en Annette Beard een zanggroep, waarbij Martha Reeves zich later aansloot. Zo ontstonden de Delphys, die optraden op schoolfeestjes en benefietconcerten. Ze kregen een contract bij Chess Records en mochten een single opnemen, I'll Let You Know, maar die werd geen hit. Toen ze op zoek waren naar een nieuw platenlabel, werden ze door William Mickey Stevenson gevraagd om bij Motown Records te werken. En daar brachten ze onder meer het album Black Magic uit. Van het album Tear It On Down, hier is Martha Reeves and the Vandellas.

Saxofonist David William Sanborn samen met Brenda Russell, geboren als Brenda Gordon, met het nummer Le Restaurant van het album Get Here. Goed, even kijken. We gaan gauw verder met Snowy White en dat doen we met het nummer I'm Getting Ready For It van het album After Paradise.

was Michael Jackson met We've Got a Good Thing Going. 3 van 1!

Ja, in het kader van 3 van 1 waren het achtereenvolgens Patti LaBelle en de Bluebells met Who Can I Turn To? Patti LaBelle, If You Ask Me To en haar laatste album Bellemage 2017 was het nummer Go To Hell. Oh, Patti LaBelle. Goed, 2 uur Soul Medicine zit er alweer op. En het was weer een waar genoeg om voor u te mogen draaien. Ik hoop dat u ondanks alles het toch leuk gevonden heeft. En het gaat u goed.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 10 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Norbert Terlouw. Goedenavond. Dit is het nieuws.
2: Op Curaçao staat alles in het teken van het komende WK voetbal. In Willemstad kleuren gebouwen, bruggen en straten blauw voor een groot supportersfestival rond het nationale elftal. Voor het eerst in de geschiedenis doet Curaçao mee aan een wereldkampioenschap voetbal. Op het eiland overheerst vooral trots. Veel inwoners zien de WK-deelname als een moment waarop Curaçao zich aan de wereld laat zien. Voor veel Nederlanders voelt corona nog steeds als gisteren, maar vandaag begonnen de openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie Corona. Die moet onderzoeken hoe besluiten tijdens de pandemie tot stand kwamen. Deskundigen en oud-bewindspersonen werden bevraagd over de eerste maanden van de crisis. Daarbij staat centraal hoe die keuzes achteraf moeten worden beoordeeld. Wie goedkoop met de trein naar Parijs wil, krijgt er vanaf december een nieuwe optie bij. De maatschappij GoVolta gaat rechtstreeks rijden tussen Amsterdam en de Franse hoofdstad. De reis duurt ruim 7 uur en is daarmee een stuk langzamer dan de Eurostar. Daar staat tegenover dat kaartjes al vanaf €19 worden aangeboden. En ouders die hun kinderen thuis houden van school vanwege hun geloof, kunnen binnenkort toch weer strafrechtelijk worden vervolgd. Het Openbaar Ministerie draait ermee een besluit van vorig jaar terug. Aanleiding is een uitspraak van de Hoge Raad die de regels rond vrijstelling van de leerplicht flink heeft aangescherpt. Daardoor krijgen veel ouders straks waarschijnlijk geen verlenging van hun vrijstelling meer. Dan nog het weer. Vanavond is er in het oosten en zuidoosten nog kans op een stevige onweersbui met hagel, zware windstoten en veel regen. Later trekken die buien weg naar Duitsland en wordt het droog. Het wordt vanavond zo'n 10 graden in het noorden en 17 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
3: Je kunt ook een verzoekje aanvragen via www.vvziekenomroep.nl.

0: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
1: Flevoziekenomroep.

Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen. Kies daarom een ander moment om je wasmachine of vaatwasser aan te zetten. En laad dan ook je auto of e-bike op. Dus gebruik zo min mogelijk stroom tussen 4 en 9, dan gaan we de stroompiek tegen. Zet ook de knop om.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 11 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Norbert Terlouw. Goedenavond. Dit is het nieuws.
2: In Limburg heeft de politie bijna 100 verwaarloosde exotische dieren aangetroffen bij een man thuis. Het gaat onder meer om slangen, hagedissen, schildpadden en andere bijzondere diersoorten. Veel dieren zouden in slechte omstandigheden zijn gehouden. De eigenaar is aangehouden. De dieren zijn weggehaald en worden nu op verschillende locaties verzorgd. Unilever trekt ruim $270 miljoen uit voor een nieuw innovatiecentrum in de Verenigde Staten. Daar wordt onder meer gewerkt aan nieuwe verzorgingsproducten, verpakkingen en toepassingen met kunstmatige intelligentie. Het centrum moet in 2029 openen en biedt straks werk aan zo'n 300 mensen. Volgens Unilever moet die investering helpen om nieuwe producten sneller op de markt te brengen. Op Curaçao staat alles in het teken van het komende WK voetbal. In Willemstad kleuren gebouwen, bruggen en straten blauw voor een groot supportersfestival rond het nationale elftal. Voor het eerst in de geschiedenis doet Curaçao mee aan een wereldkampioenschap voetbal. Op het eiland overheerst vooral trots. Veel inwoners zien de WK-deelname als een kans om Curaçao aan de wereld te laten zien. En wie goedkoop met de trein naar Parijs wil, krijgt er vanaf december een nieuwe optie bij. De maatschappij GoVolta gaat rechtstreeks rijden tussen Amsterdam en de Franse hoofdstad. De reis duurt ruim 7 uur en is daarmee een stuk langzamer dan de Eurostar. Er staat tegenover dat kaartjes al vanaf €19 worden aangeboden. Dan nog het weer. Vanavond is er in het oosten en zuidoosten nog kans op een stevige onweersbui met hagel, zware windstoten en veel regen. Later trekken die buien weg naar Duitsland en wordt het droog. Het wordt vanavond zo'n 10 graden in het noorden en 17 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
3: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.

Zo gingen we samen, je wist wat ik wou. Je hand in mijn hand en je hoofd op mijn schouder. Of een arm om je heen. En je mag nooit meer alleen zijn. Zo liepen we uren, niet echt ergens heen. Maar één ding was zeker, ik wil nooit meer alleen zijn. Ik zeg wat ik zie, ik zeg wat ik voel. Ik voel dat je weet dat we hetzelfde bedoelen. Ik weet hoe het was, best hoe ik was. Maar door jou weet ik dat ik nooit mezelf was. Als de avond zo zacht is,

Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekomroep.nl.

0: Welkom bij de Flevo Ziekenomroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje in het ziekenhuis.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op reis buiten de EU. Mag je dan een pakje vleeswaren meenemen naar Nederland? Nee, vlees van buiten de EU mag niet worden meegenomen. Voorkom dat er besmettelijke dierziektes Europa inkomen en neem dat pakje vleeswaren niet mee terug. Check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 12 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Norbert Terlouw. Goedenavond. Dit is het nieuws.
2: Amsterdam blijft steeds meer toeristen trekken. Vorig jaar werden opnieuw meer overnachtingen geboekt dan het jaar daarvoor. In totaal ging het om bijna 24 miljoen overnachtingen. Opnieuw een record. Ondanks maatregelen om het toerisme af te remmen, blijft Amsterdam wereldwijd populair. De groei vlakt wel iets af. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat de naam Donald Trump weer van het Kennedy Center in Washington moet verdwijnen. Volgens de rechter kan zo'n naamswijziging alleen door het Amerikaanse congres worden goedgekeurd. De naam van Trump was eind vorig jaar toegevoegd nadat medestanders van hem het bestuur hadden overgenomen. Het Kennedy Center gaat in beroep tegen de uitspraak. In Limburg heeft de politie bijna 100 verwaarloosde exotische dieren aangetroffen bij een man thuis. Het gaat onder meer om slangen, hagedissen, schildpadden en andere bijzondere diersoorten. Veel dieren zouden in slechte omstandigheden zijn gehouden. De eigenaar is aangehouden. De dieren zijn weggehaald en worden nu op verschillende locaties verzorgd. En op Curaçao staat alles in het teken van het komende WK voetbal. In Willemstad kleuren gebouwen, bruggen en straten blauw voor een groot supportersfestival rond het nationale elftal. Voor het eerst in de geschiedenis doet Curaçao mee aan een wereldkampioenschap voetbal. Op het eiland overheerst vooral trots. Veel inwoners zien de WK-deelname als een kans om Curaçao aan de wereld te laten zien. Dan nog het weer. Vanavond is er in het oosten en zuidoosten nog kans op een stevige onweersbui met hagel, zware windstoten en veel regen. Later trekken die buien weg naar Duitsland en wordt het droog. Het wordt vanavond zo'n 10 graden in het noorden en 17 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
3: U kunt ook een verzoekje aanvragen via www.vevoziekeomroep.nl.

tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen. Kies daarom een ander moment om je wasmachine of vaatwasser aan te zetten. En laad dan ook je auto of e-bike op. Dus gebruik zo min mogelijk stroom tussen 4 en 9, dan gaan we de stroompiek tegen. Zet ook de knop om.

0: Luister elke dag naar Kanaal 40.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die...
0: Modern?
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is?
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 1 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Norbert de Lauw. Goedenacht. Dit is het nieuws.
2: Voor inwoners van Moerdijk gloort voorzichtig hoop dat hun dorp kan blijven bestaan. Het kabinet bekijkt nadrukkelijker een scenario waarbij minder ruimte nodig is voor nieuwe industrie- en energieprojecten. Daardoor hoeft het dorp mogelijk niet te verdwijnen. Wel is er nog geen definitief besluit genomen. Komende tijd wordt verder overlegd met inwoners, de gemeente en de provincie. De Verenigde Naties hebben behalve Israël nu ook Rusland op de zwarte lijst gezet voor systematisch seksueel geweld in oorlogen. Volgens de VN gaat het onder meer om misbruik van gevangenen en burgers tijdens de oorlog in Oekraïne. Israël en Rusland stonden al langer onder toezicht van de VN. Beide landen wijzen de beschuldigingen van de hand. In Normandië is een nieuwe herdenkingsplaquette onthuld voor de Nederlandse bijdrage aan D-Day. Daarbij wordt stilgestaan bij de rol die de Nederlandse militairen en schepen speelden tijdens de geallieerde invasie in 1944. Die landing betekende het begin van de bevrijding van West-Europa. De initiatiefnemers hopen dat ook de Nederlandse bijdrage daardoor beter zichtbaar wordt voor de bezoekers aan de herdenkingslocaties. En het noodweer van vrijdagavond heeft op meerdere plekken voor schade en overlast gezorgd. Door blikseminslagen ontstonden er op diverse plaatsen in het land woningbranden en op verschillende trajecten reden tijdelijk geen treinen. Ook vielen bomen op wegen en spoorlijnen. Inmiddels zijn alle waarschuwingen van het KNMI ingetrokken. Tot slot nog het weer. Vannacht is er in het zuiden nog kans op een onweersbui. Elders blijft het droog met opklaringen. De temperatuur blijft steken op 10 graden in het noorden en 17 in Limburg. De morgen begint zonnig en droog, met middagtemperaturen die oplopen rond de 25 graden. En tot zover het nieuws.

0: Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen. Kies daarom een ander moment om je wasmachine of vaatwasser aan te zetten. En laat dan ook je auto of e-bike op. Dus gebruik zo min mogelijk stroom tussen 4 en 9, dan gaan we de stroompiek tegen. Zet ook de knop om.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 2:00.
1: Dit is WNC. Ik ben Norbert de Lauw. Goedenacht. Dit is het nieuws.
2: Voor inwoners van Moerdijk gloort voorzichtig hoop dat hun dorp kan blijven bestaan. Het kabinet bekijkt nadrukkelijker een scenario waarbij minder ruimte nodig is voor nieuwe industrie- en energieprojecten. Daardoor hoeft het dorp mogelijk niet te verdwijnen. Wel is er nog